ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen.
2: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsbrug is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds gisteravond onder controle. Maar de brandweer blijft er ook vandaag nog de hele dag ter plaatse, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
3: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
2: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En Formule 1, de Brit Lando Norris, vertrekt van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami in de VS. Hij was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en mogelijk onweer maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled, dan zijn we vertrokken, hè.
4: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
3: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
4: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro. Check, check, check. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook telkens weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitse Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zover raakte op een groot toernooi. Hij is 21. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. De namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Josje Huisman.
2: De geur van koffie en het geluid van de bonenmaler is voor mij thuis. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van. Met een dikke klont boter erin.
1: Boter in koffie?
2: Ja.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Josje Huisman.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Oh, zie die giraf daar.
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.
3: Carrefour.
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
5: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
6: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
5: Maar dank u.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
9: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
10: wegwijzer.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
12: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
11: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
12: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
13: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werd er bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar raakte nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een 2e operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €3,39.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
8: Joe. Easy.

0: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
1: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
0: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet zijn jarig.
8: Al onze winkels zijn nu zondag open.
9: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
8: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
13: Dit is Joe Easy.

0: moest op grootmoeders wijzen. Dat kan tellen.
1: Viva, bomba, pataten met saucissen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baart. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baart legt uit.
4: En dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zit. En dan kijk je in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
3: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is geblust. Dat bevestigt de brandweer. Maar die blijft vandaag nog zeker de hele dag waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
5: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
3: De brand heeft tientallen hectare natuur vernietigd. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar het raakt nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden dan. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
2: Dit is Joe.
6: Joe Easy.

0: place. En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Josje Huisman.
2: De geur van koffie en het geluid van de bonenmaler is voor mij thuis. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van. Met een dikke klont boter erin.
1: Boter in koffie?
2: Ja.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Josje Huisman.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco dokie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
9: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel DMV.
10: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
8: Oh, Pascal, je bent een held.
10: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
11: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
10: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
12: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Viabelle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris XL.
13: Love to see you shine.
14: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Mmm, ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Joe Easy.
0: Easy.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België.
4: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
5: Viva, bomba, pataten met saucissen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

0: Het is zaterdag, je meest geliefde moment van de week, want dat is een klein als een geel weer op de radio. Maar eerst het nieuws van 10 met Bart Beekhaart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bultrugwalvis Timmy is vrij. Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. En Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. Bultrugwalvis Timmy is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. Daar is hij nu vrijgelaten. Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baart. Dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie.
2: En dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijk je in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
1: Daardoor stijgen ook de lonen. En ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Frites Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
3: Kleimans en Van Geel.

0: Black Eyed Peas met Where is the Love. Van Geel, we beginnen deze ochtend met goed nieuws. Oh, wacht. Van Geel, uw micro staat niet aan.
1: Hallo.
0: Ja, daar is hij.
1: Amai, zeg.
0: Ja.
1: Weg ons begin, hè, Iri. Kijk even naar de jonge dame die aan de knoppen zit. Ons begin is weg.
0: Ja, ons begin. Hey, wat een zo goed begin.
1: Ja, dat doet
0: ik ga nog eens. Ik ga nog eens doen. Jonas, zeg, we kunnen deze ochtend goed beginnen.
1: Ja, met goed nieuws.
0: Inderdaad.
1: Sergio Herman stopt.
0: Nee. Bulterug Timmy is bevrijd.
1: Oh, hij is gered. Free Bulterug Timmy. Dat gaat verfilmd worden.
0: Dat kan niet anders.
1: Ja, Jan Verheyen is er ongetwijfeld al mee bezig.
0: Maar dan gaat er niemand komen kijken.
1: Nee, Jan. Dat was een mop.
0: Jan, dat was een mopje.
1: Bulterug Timmy is gered.
0: Ja, maar gaan we het erover hebben, deze uitzending?
1: Laat ons proberen, want het is nogal een kort dag. Iemand die toch even de resume kan geven van wat een verhaal dat was, hè, met Bulterug Timmy.
0: Dus wie weet hebben we het er nog over. Er zijn een aantal zaken waar we het niet over gaan hebben. Nee. Bijvoorbeeld de Belgische regering die kerncentrales gaat kopen, gaan we het niet over hebben.
1: Waarom niet?
0: Dat is een beetje droog, hè? Droge materie.
1: Maar ze gaan ze kopen.
0: Er is een optie genomen.
1: En waarom?
0: Omdat we waarschijnlijk met te weinig energie gaan zitten in de toekomst en we daar te weinig zelf controle over hebben.
1: Ja,
0: dus dat wil de regering oplossen.
1: Maar we gaan het er niet over hebben.
0: Maar ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Ja, dat maakt nu niet uit. Waar gaan we het nog niet over hebben?
1: Ja, laat het ons het niet hebben over de Champions League. Want wat een match was dat deze week. Hè.
0: PSG.
1: Ik vind het spijtig dat we het er niet gaan over hebben, want het was ongelooflijk.
0: Maar we kunnen het er niet over hebben, want...
1: 5-4. Woensdag is terugmatch.
0: Dat is waar, maar wij hebben niet gekeken, dus wat kunnen we daarover zeggen?
1: Nee. Ja, ik heb gekeken, hè.
0: Oeh.
1: Ja,
0: maar wij waren aan het optreden.
1: Ja, samenvatting.
0: Ja, die heb ik ook gezien.
1: Hij heeft mij betrapt op een leugen.
0: Ja, maar nee, maar Van Geel, de samenvatting heb ik ook gezien.
1: Oké, dus we kunnen het hier inderdaad niet over hebben.
0: Ja. En dan gaan we het ook dus niet hebben over...
1: Sergio Herman.
0: Nee.
1: Die zijn twee restaurants in Antwerpen gaat sluiten, dat lazen we deze ochtend.
0: Ja.
1: Hij wil meer tijd voor zichzelf en hij wil in de natuur gaan wonen.
0: Voilà,
1: kijk, en dan...
0: Prachtig.
1: Ja. En we hebben dat net op het nieuws gehoord. De horeca, 28% duurt. Dat is veel, hè?
0: Het is veel. De horeca staat onder druk. Daarom vragen we aan jou, welk restaurant mag voor jou nooit sluiten? Laat het ons weten in de Joe-app. Welk restaurant is voor jou bijzonder belangrijk?
1: Ja, en voor jou, welk restaurant is dat voor jou?
0: Ah, de Ciro's in Antwerpen.
1: Voilà, kijk, en nu maak
0: je... Ah, of de Invincible in Antwerpen.
1: Dat is... veel reclame voor de horeca.
0: Voilà.
1: Maar het gaat wel goed met de horeca. 28% duurder, zeg. Hallo. Maar daar gaan we het niet over hebben.
0: Nee.
1: Hier gaan we het wel over hebben.
0: Sergio.
1: Ja, jongens.
0: Quizquater.
1: De ene Sergio sluit en de andere Sergio doet terug open.
0: Sergio is back. Ja, hij heeft terug opgetreden deze week. Daar gaan we het over hebben. Goedele Liekes heeft een nummer uitgebracht.
1: Ja, daar gaan we naar luisteren en mee bellen.
0: Ja.
1: En Jelle... Ik dacht dat ik het nooit ging zeggen, maar we gaan een marathon lopen.
0: Ja, maar iets korter dan normaal.
1: Ja, er is iets fout gegaan.
0: Het was 500 meter te kort. We gaan dat rechtzetten deze ochtend. We zijn blij dat je er bent. Welkom bij Clemens en Van Geel.
2: Dit is Joe.
3: Met Clemens en Van Geel.

0: Meteor en Hanna May. Wat wil je van mij? Ja, er is twee restaurants van Sergio Herman gaan sluiten in Antwerpen.
1: Alle twee, ja.
0: Daarom wilden we wel eens weten, welk restaurant mag voor jou nooit toegaan? We hebben massaal veel berichtjes binnengekregen. Bijvoorbeeld Martin uit Aalter, die schrijft, Grillhuisje Lotte Hulle mag nooit sluiten.
1: Nee, Inge stuurt, De Kwik mag niet sluiten.
0: Huh?
1: En zegt daarbij, nee, serieus, ik woon al 12 jaar in Spanje en mis hier een goede kwik. Dus die moet blijven voor wanneer ik op bezoek kom in België.
0: Ja, een keuze genoeg. Er zijn genoeg kwiks. Iris schrijft Stovigen in Strombeek-Bever. Blijkbaar de moeite.
1: Bianca zegt De Kruier in Ramskapelle. Ja, drie uitroeptekens.
0: De Onshi Sushi in Lokeren. Johnny uit Lokeren, meldt ons dat.
1: Ik kan dat heel moeilijk uitspreken.
0: Onshi Sushi.
1: Ja, sushi. Ik zeg heel vaak sushi. Dus ik heb dat dus ook met sandwich. Echt waar.
0: Dat is mij ook nooit opgevallen.
1: Ik zeg heel vaak sushi, maar het is sushi en sandwich.
0: Inderdaad.
1: Sandwich.
0: Sandwich, heel sandwich. Goed. Ik leer na 30 jaar toch weer iets bij over mijn beste vriend.
1: Dus als er nog restaurants zijn die voor jou niet mogen sluiten, laat het ons dan weten. En waarom niet eigenlijk? Waarom mag net dat restaurant niet sluiten?
0: Stuur het ons in de Joe-app. En zo meteen gaan we met iemand bellen die ook volgens mij al een paar keer in zijn leven op restaurants geweest.
1: Ja, dat denk ik wel. En vooral, he's back.
0: Sergio Quisquater, zo meteen. Ja.
2: Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Ja. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via joe.be. Luister vanaf morgen naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Vanaf morgen bij De Kok en de Koning. Dit is Joe. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
3: Thuiskomen. Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 €. In jouw Carrefour, ook op zondag.
8: Carrefour. Ik ben even naar Amsterdam, hè.
9: Waarom?
8: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
10: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
11: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
12: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
11: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
13: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
14: shine. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
15: Zeg de Vos.
16: Ja, Lemmes.
15: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
16: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
15: Doorbakken.
16: Zeker?
15: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
17: Dat is
18: de Vos Lemmes.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
2: Kleimans en Van Geel.

0: stiekem een beetje fan geweest van de Backstreet Boys. Hoe is de sushi? Larger than life. Goed, het was een prachtige week voor de showbiz, want Sergio Quizquater is back. Een paar maanden geleden moest hij nog onder het mes voor een ingrijpende hartoperatie.
1: Maar donderdag stond hij voor het eerst terug op het podium. Goedemorgen, Sergio.
2: Goedemorgen, Jonas. Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen, Silke.
0: Goedemorgen.
1: Goed opgevoed, Sergio. Ja. Zeg, Sergio, hoe was het donderdag, de eerste keer? Misschien even beginnen bij het begin, want jij hebt dus een hartoperatie moeten ondergaan, want het was 11:55, hè, dat waren jouw woorden, hè, het was 11:55.
2: Ja. Allee, dat is een primeur voor jullie programma, dat ik geopereerd ben aan mijn hart. Hè. Dat is... ik heb bij mezelf gezegd, als ik zoveel reclame zou krijgen voor het nieuwe single dat je uitbrengt, als operatie aan mijn hart, dan staat je voor dat je het weet op rock werkt.
1: Ja. Dat is eigenlijk inderdaad erg, hè. Dat je zoveel reclame moet krijgen als je iets erg voor hebt.
2: Ja, dat is er een beetje over eigenlijk, maar je kunt dat niet tegenhouden, hè. Want dan het nieuwsblad belt en als je alleen met hen een interview doet, dan is dat niet van het laatste nieuws weer lastig en vice versa. En ja, dat is onvermijdelijk. Ja, maar ik voel me soms een beetje door...
0: Sergio, jij moet de Pax Media natuurlijk in ere houden, hè?
2: Ja, maar ik heb telefoon gehad van de koning en die heeft tegen mij gezegd, potverdorie, zegt hem, toen ik was geopereerd aan mijn hart, ik heb zoveel reclame niet gehad. Dus ja, dat kan ik ook niet aan doen,
1: hè. Zeg maar, donderdag heb je terug opgetreden. Hoe was het? Hoe voelde het?
2: Ja, zeer goed. Ik ben heel content, want het is toch altijd een groot vraagteken geweest. Zeker de eerste maanden, dan, op een gegeven moment denk je toch van, dat komt nooit meer goed. Hè. Maar
1: was het echt zo? Heb je dat echt gedacht?
2: Ja, toch wel. Want pas op, gebeurt toch ook niet onderschat. Allee, ik ben natuurlijk de enige die dat aan de hand heeft gehad. Hè. Maar ja, ik moet het dan hebben van mijn stem, dat al zo fragiel geworden is.
0: Sergio, je hebt ook geleefd voor 5, hè? Of zelfs voor 10, hè?
2: De mensen zeggen dat, maar dat ja...
1: Dan moet dus jij ontkent dat? Jij ontkent dat, Sergio, dat jij niet geleefd hebt voor 10?
2: Ja, dan moet ik er zelf even mee lachen. Oh my, sorry hoor. Ik kan me niet houden.
0: Sergio, pas op voor uw hart, jong.
2: Nee, ik heb wel een beetje geleefd, ja. Oh, jongens, toch.
1: Zeg maar, Sergio, dus je bent terug en er komt ook een nieuwe single aan met Touch of Joy, een nieuwe plaat.
2: Ja. Zeg, inderdaad.

0: Dat die komt met... er ook. 22 wijst release. En de titel is... ja, dan moet ik afgeschakt.
1: Sergio.
0: Ja, nee, ik ben even mijn kluts kwijt. Kom, verdorie. Ja, ik heb het gevonden. Ready for the summer.
2: Ready for the summer. Voilà, dat was ook een moeilijke titel ook. Ja. Ja, daar moeten we toch eerlijk in zijn.
0: Ja, dat is uniek. Hè. Ik hoop dat er geen anderen zijn die ook het woord summer gebruiken in hun nieuwe zomersingle.
3: Zeg maar, Sergio, ik zag jouw agenda staat vol. Hè. 70 concerten die er nog aankomen. Dan een nieuwe single, Touch of Joy is terug. Bedoel, is dat dan, heeft de dokter dan niet gezegd, je moet het een beetje rustiger aandoen vanaf nu? Want dat is toch, je bent toch veel aan het werken nu?
0: Ja, voor mij is dat rustig, want ik had er mannelijk al 150 staan.
2: Ah ja.
0: Nee, dat is niet waar. Maar ik heb dat gevraagd aan hem voordat hij mij openzaagde. Ja, wanneer denk je dat ik weer terug kan gaan werken? En toen heeft hij gezegd, ja, laat ons zeggen, vanaf begin april. En dan heb ik het zeker of onzeker genomen. Ik heb het zelf een maand bijgekletst. En voilà, Sergio is ready.
2: Maar wij zijn zo blij dat je terug bent, Sergio. Echt waar.
3: Sergio, wij zijn zeer blij dat je terug bent. En ook zeer blij dat we jou deze ochtend hebben mogen bellen. Geniet van de zomer en geef volle gas, maar niet te hard en denk aan uw hart. Allee, niet te hard. Hè?
2: Ja. Oh, goed van Geel. Schoontje.
3: Sergio, geniet van uw weekend, hè.
0: Ja, Jelle en Jonas, jullie ook. En ook nog heel veel succes in jullie carrière.
3: Merci.
0: En ik geef daar een dikke kus aan Silke, die top technici is geworden.
2: We gaan dat doen.
0: Ik zie jullie in beeld op televisie hier.
2: Ja.
0: 23,
2: ja.
0: Hè.
2: Ja, heel goed.
0: Het is tegen Silke ook zeggen dat ik meegegeten heb. Hebben we maar een potje.
2: Allee. Okay, groetjes, Sergio. Groetjes, dag.
0: Bye-bye. Alle veel succes nog, hè. Tot ziens,
2: dag. Sergio. Ja, Sergio is duidelijk ready for summer.
3: Yes, he's back.
2: Zeg, even iets helemaal anders. Zometeen spelen we de Ork-Ork-Ork-quiz. En we zoeken nog iemand die wil meespelen. Heb je zin? Stuur dan Ork-Ork-Ork in de Joe-app. We spelen voor een partytent.
3: Ah ja, want het gaat regenen dit weekend.

0: Het zijn marktweken bij Jumbo.
1: Verser dan vers en voor de marktprijs, hè.
0: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Oh, zie die giraf daar.
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
4: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, taco dokie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
7: Brico, Brico City
8: en Brico Planet zijn jarig.
7: Al onze winkels zijn nu zondag open.
8: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
7: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen, bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis. Kruidvat.

0: Girls Just Want to Have Fun van Cyndi Lauper. En fun gaan wij nu ook hebben.
1: De Ork, Ork, Ork Quiz.
0: Want het is tijd voor de leukste quiz van het Vlaamse medialandschap. En we gaan de Ork Ork Quiz. My god, vertorie, zeg, pot voor. En de vloeken ook allemaal erbij.
2: Jelle, het is verschrikkelijk.
0: Het is verschrikkelijk. Maar ik wou dus zeggen, de Ork Ork Ork Quiz gaan we spelen met Vincent uit Wilsbeke. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan Jonas.
2: Vincent, hoe gaat het met jou?
3: Goed. Nog een beetje aan het nagenieten van de EME van gisteren. Want die moesten werken. Dus,
2: Wat heb je gedaan gisteren?
3: Toch wel een barbecue aangesproken s'avonds.
2: Ah, voilà. Wat doe jij in het dagelijkse leven, Vincent?
3: Ik ben arbeider in de bouw.
2: Dus je had zoiets van, die 1 mei, daar ga ik barbecuen. Ik ook trouwens, ik heb gisteren ook gebarbecued.
0: Echt?
2: Jazeker. Maar goed, we gaan hier niet praten over barbecuen, Vincent, want we gaan hier bikkelhard quizzen.
0: Gewoon, misschien wel dat we het over barbecues kunnen hebben, want de hoofdprijs vandaag is een partytent. Dat is natuurlijk ideaal om te barbecuen.
2: Ja. Heb je al een partytent, Vincent?
3: Nee, daar heb ik nog niet in mijn handen, ik.
2: Aha, niet. Voilà, kijk. Bij deze, dat kan komen. Je moet gewoon 7 juiste antwoorden geven binnen de 30 seconden. En dan win je dus die partytent.
0: Maar bij een fout antwoord, Vincent, is het meteen gedaan. In dat geval hebben we wel een prachtige troostprijs voorzien. Namelijk een Kleimans en Van Geel lepel. Inderdaad.
3: Ja, oké.
0: Goed, Vincent, concentratie. Ik tel af. 3, 2, 1, start.
2: SSS, soep eet je met een...
3: lepel.
2: Eel, eel, eel. De kleuren van de Franse vlag zijn rood, wit en...
3: blauw.
0: Ja, we keuren het goed.
2: Aten, aten, aten. Het spreekwoord is horen, zien en...
3: zwegen.
2: Ussel, ussel, ussel. Het lam gods hangt in de stad...
3: Brussel.
0: Nee! Vincent! Nee.
3: Ik was juist aan het denken, ik mag Brussel niet zijn. Dus toen dat ik het dacht, zei ik het natuurlijk. He.
2: Nee. Ussel, ussel, ussel. Het lam gods hangt in de stad Gent. Natuurlijk.
3: Ja.
2: Vincent, je was heel goed op dreef. Je had de juiste snelheid. Ik dacht, dit wordt hem. Maar helaas.
3: Jammer.
2: Geen probleem.
3: Niks aan te doen.
2: Maar je wint wel een Kleimans en Van Geel lepel.
0: Ja.
3: Ja, perfect.
0: En wij noemen dat een troostprijs, Vincent, maar eigenlijk is dat de echte hoofdprijs van dit spel, uiteraard.
3: Dat is eigenlijk daarom dat ik het gedaan heb.
0: Goed. Geniet nog van je weekend, Vincent, en dankjewel om mee te spelen.
3: Dat zal ik zeker doen. Jullie ook, bedankt.
0: Bye-bye.
3: Dag.
0: Ja, Van Geel, dat blijft toch moeilijk, hè?
2: Ja, maar ik vind het eigenlijk ook leuk, want doordat zij de fout maken, hebben wij het goed bedacht eigenlijk.
0: We hebben het

0: 2007, Amy Winehouse met Rehab. Van Geel, Goedele Liekes is niet alleen seksuologe en politica. Ze heeft nu ook een nummer uitgebracht.
1: Ja.
0: En dat klinkt zo.

0: Ja, dat is dus een nummer dat Goedele heeft uitgebracht. Goedemorgen, Goedele Liekes.
1: Goedemorgen. Ja, ik zou wel copyright moeten betalen, bedenk ik ineens. Want ja, die teksten komen niet van mij, hè.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Goedele, vertel eens, hoe ben jij op dit idee gekomen?
1: Ja, weet je, ik krijg zo vaak van dat soort berichten binnen op mijn socials. Ik noem het liever platformen dan socials. Iedere keer als ik ergens mijn kop laat zien, dan heb je wel nu je decolleté en je borsten en dus al dat soort seksistische praat. En ik wilde eigenlijk op een ludieke wijze tonen van jongens, ja, weet je, het is wel veel. Kijk, wat belangrijk is context is alles natuurlijk. En het is niet zo één los bericht waar ik problemen mee heb of waar ik van zeg, daar moeten we mee stoppen. Maar allee, ja, als ik dat al binnenkrijg op mijn leeftijd, dan weet je, jonge meisjes, die hele stroom aan opmerking, dat hele patroon. En dat ik dacht, daar gaan we eens een leuk liedje van maken om dat even aan te klagen, om te zeggen, ja, misschien moet je toch eens nadenken voor je zoiets doet.
0: Wat is wat je zegt? Het klinkt heel ludiek, maar als je dan ja, want die tekst helemaal gaat beluisteren, het is eigenlijk vreselijk wat er allemaal wordt geschreven, hè?
1: Ja, en pas op, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar Goedele, zijn blij op je leeftijd dat je nog van dat soort complimenten krijgt. En dat is natuurlijk ook, allee, het zijn ook vaak complimenten, maar het zijn dan wel complimenten over lichaam. En nogmaals, als dat één keer is, is dat niet zo erg, maar het reduceert je wel. Allee, ja, ik heb 2 universitaire diploma's met grote onderscheiding afgestudeerd en dan gaat het over mijn borsten en over mijn kont. Allee, ja. Dan zeg je, ze reduceren je wel tot een lichaam in plaats van een persoon met bepaalde capaciteiten. En dat is iets wat systematisch met vrouwen en met meisjes gebeurt en niet met jongens.
0: Ja, dat is een heel duidelijk statement. Maar voor alle duidelijkheid, jij hebt dit lied niet ingezongen, hè?
1: Nee, dan zou het nog erger zijn. Dat zou echt nog erger zijn. Nee, we hebben die teksten aan onze vriend AI gegeven. En AI heeft dat lied gemaakt. En nu, want dit is eigenlijk nog maar het begin, maar we moeten nu nog ergens een goed refrein zo vinden. Dat echt zo de meezinger kan worden. Maar ja, de teksten zijn nogal gortig om luid op mee te zingen. Maar wat belangrijk is dat het toch een effect heeft op meisjes. Kijk, dat normaliseert het idee dat meisjes en vrouwen dat die een object zijn. En dat verlaagt, en dat klinkt misschien raar, maar ik wil dat toch even gezegd hebben, dat verlaagt de drempel, daarom niet voor de mannen, want dat is vaak goed bedoeld, hè, die zo'n compliment sturen, maar voor foute figuren in onze maatschappij, die zijn er spijtig genoeg veel te veel. Hè, hou die 62 miljoen in je achterhoofd die daar surfen naar de website, hoe kan ik mijn vrouw verkrachten? Maar dat verlaagt dus voor mensen de drempel om te zeggen, kijk, ik kan doen met haar wat ik wil. Dat is toch maar een lichaam. Dat is toch maar een object. Dus dat is, hoe gek het ook klinkt, een voedingsbodem, dat soort seksisme, voor grensoverschrijdend gedrag. In lichte vorm, maar zeker ook in zware vorm. En daar moeten we toch even bij stilstaan. Iedereen die het goed voor heeft met zijn dochter, met zijn zus, met zijn lief. Je moet denken, ja, kijk, dat wil ik toch niet.
0: En dan is dit nummer toch een soort spiegel die je voorhoudt. Waarvoor dank. Het is grappig, maar het is enerzijds ook bloedserieus. Dankjewel, Goedele, dat we je mochten opbellen.
2: Ja, Goedele, dankjewel dat we je mochten bellen. En geweldig statement dit. En als je nog 2 zangers zoekt om het in te zingen, wij zijn er.
1: Okay. Dat is mijn plan. Okay. Oh, Goedele, wacht.
2: Goedele, geniet van je weekend.
1: Dankjewel.
0: Goedele. En dit zijn Elton John en Dua Lipa. Cold Heart.

0: kost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
1: Viva, bomba, patate met saucissen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Ja, zometeen gaan we verder met het tweede uur van Kleinmans en Van Geel. Gaan we het bijvoorbeeld hebben over de te korte marathon in Kortrijk. Maar eerst het nieuws van 11 met Bart Beekaert.
5: Goedemorgen, Bultrug Walvis Timmy is vrij. In Oostende komt een man om bij een val van een balkon. En op het WK snooker is het langste frame ooit gespeeld. Bultrug Walvis Timmy is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. Daar is hij nu vrijgelaten. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurt in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. Op het WK snooker is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. 1 uur en 40 minuten. Het was het 14e frame in de halve finale tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Jize. Er werd 55 minuten lang geen enkele bal gepot. Wu won het frame uiteindelijk en maakte er zo 7-7 van. De wedstrijd wordt vandaag verder gespeeld. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer. Maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
6: Kleinmans en Van Geel.

0: Wat hebben we geleerd?
1: Ja, Bultrug Timmy is bevrijd. We hebben het net op het nieuws gehoord. Het heet van een late nieuws van de dag, misschien wel van de week, Jelle.
2: Ja, ja, ja, dat is zo. En de vissenman van Joe hangt aan de lijn. Goedemorgen, Thomas van Puinbroek.
3: En goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tom. Nu, om te beginnen, een walvis is natuurlijk geen vis.
3: Nee, ik ben blij dat dat eindelijk is in de media is geweest en dat heel Vlaanderen nu weet inderdaad, een bultrug is geen vis.
2: Het is een zoogdier. Maar zeg, praat ons eens even bij. Wat is de jongste ontwikkeling in het verhaal rond de gestrande bultrug Timmy?
3: Oh, de allerjongste is dat hij sinds 9 uur zelf aan het zwemmen is in de Noordzee.
2: Ja?
3: Dus dat is al veel meer dan de meeste mensen hadden verwacht.
2: Ja?
3: Maar we zijn er nog altijd niet, want dit is de periode
1: even
3: dat...
1: Bij het begin, sorry Thomas, dat ik je onderbreek. Even bij het begin, hoe lang zijn ze nu al bezig met bultrug Timmy? Want dat is toch al enkele weken?
3: Ja, dat is bijna een maand. Dus dat is eigenlijk... Bultrug Timmy heeft zijn piep allemaal opgestoken naar alle experts door te blijven leven.
2: Ja.
3: Dus die is enorm goed bezig, maar hij is er zeker nog niet. Want er zijn nu heel wat moeilijke momenten dat hij nog gaat tegenkomen. Dus ik blijf nog een beetje voorzichtig.
1: Want hij is 2 weken geleden. Wat was de moeilijkheid eigenlijk nu met Bultrug Timmy? Want het was een soort van een hele opgave om hem te krijgen waar hij nu is, hè?
3: Ja, het was eigenlijk echt een hazurenstuk. Die is een paar keer vastgezwommen. Het begon eigenlijk met dat hij zichzelf vast had gezwommen in een visnet. En dat visnet zit nog steeds in zijn muil. Ze hebben een heel klein deel kunnen verwijderen, maar het groot deel nog niet. En dan is hij vrijgekomen, heeft hij zich terug vastgezwommen op een zandbank, is hij terug vrijgekomen, heeft hij terug zich vastgezwommen. Dus eigenlijk, zijn navigatietalent is niet geweldig.
2: Nee, maar dus ja, het is wel een survivor.
3: Ja, voilà, daarom. Ik heb hem eigenlijk zelf ook een beetje onderschat, want ik had eigenlijk al gedacht dat hij al lang dood ging zijn. Dus ik ben heel blij en ik wil sorry Timmy zeggen dat ik hem onderschat heb.
2: Ja.
3: Maar ja, ik zeg, we zijn er nog niet hoor. Hij heeft nog een paar obstakels te gaan.
1: Ja, en waarom zijn we er nog niet? Want je zegt, ja, jij bent nog steeds bang dat hij het niet overleeft.
3: Ja, want deze periode is eigenlijk de periode dat bultruggen zich enorm moeten voeden. Eigenlijk in de kust rond Noorwegen en IJsland.
2: Mm-hmm.
3: Dus hier bij ons gaat hij nog niet veel voedsel vinden. Dus die moet eerst en vooral daar geraken om zijn zomerreserves op te bouwen. Want in de winter eten die dieren niet. Dan heeft hij waarschijnlijk vocht in de longen. Dus die kan een longontsteking krijgen. Die kan nog infecties krijgen op zijn huid. Zijn spieren hebben bijna een maand niet moeten werken. Dus gaat hij het zwemmen overleven? Dat weten we allemaal nog niet. Dus
1: arme
3: ik ben
1: Timmy.
3: Nog een beetje voorzichtig. Ja, arme Timmy inderdaad. Ja. Maar toch ook heel veel respect voor hem ondertussen al.
1: Ja, het is top. Want je zegt net zelf, zijn navigatievermogen is niet top. Het is top dat hij juist zwemt, hè, de juiste richting dan. Vermoed ik.
3: Ja, voorlopig wel. Dus nu zit hij nog in de Noordzee en moet hij eigenlijk richting de Atlantische Oceaan geraken. Dus voorlopig is hij de juiste richting aan het uitzwemmen.
1: Ja, want hij wordt getrekt. Er is een trekker op hem, dus ze kunnen hem wel volgen waar hij zit en of het goed gaat, toch?
3: Ja, voorlopig wel, maar ze kunnen ook niet meer ingrijpen nu. Dus stel dat Timmy inderdaad weer de foute kant aan het uitzwemmen is, dan wordt het heel moeilijk om te zeggen van, stop Timmy, want ja, er staan geen verkeersborden onder water.
1: Nee.
3: Dus dan denk ik dat we Doris zullen moeten bellen, want die spreekt walvis, maar voor de rest, andere mogelijkheden zijn er niet echt om hem dan nog tegen te houden. Dus
2: maar,
3: het is nog mijn klein hartje.
2: Ja. Er is echt alles aan gedaan om hem te helpen en tot hiertoe gaat het goed. Goed gedaan voor Timmy. En ook jij goed gedaan, Thomas, want we zijn weer maar bijgesproken. Waarvoor dank?
1: Ja.
3: Graag gedaan.
1: Zeg, en Thomas, en dat op jouw vakantie, want jij bent nu op vakantie, hè?
3: Ja, ik ben nu op vakantie in het iets minder zonnige Zeeland dan voorspeld.
1: Oké, okay, ja, maar misschien zie je Timmy passeren.
2: Ja, dat kan zo maar zijn.
1: Natuurlijk. Thomas, dank je wel en geniet van je vakantie.
3: En dank je wel.
2: Dag, Thomas. Ja, ja, ja. Mag ik nog rap iets zeggen? Want, want we hebben iets geleerd deze week. Hè?
1: Ja, ja, tuurlijk. Ik heb net iets geleerd.
2: Ja, maar ik heb ook nog iets geleerd.
1: Ja, vertel.
2: Over de marathon.
1: Ah, die was te kort.
2: Ja, niet alle marathons zijn even lang. Of het is te zeggen, of toch niet in Kortrijk. Daar is wat tumult over ontstaan. Gaan we zo meteen over bellen. Kleimans en Van Geer.

0: Medusa van Cameron Whitcomb. Ja, vorige week zondag werd het dus een marathon gelopen in Kortrijk van Geel. Maar er was één probleempje. De afstand van de marathon bleek 500 meter te kort te zijn. Hé? Ja, daar is wat tumult over ontstaan. We hebben iemand van de organisatie aan de lijn. Goedemorgen, Gilles.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt waarschijnlijk een vreemde week achter de rug.
1: Ja, het was een drukkere week dan verwacht.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Welke vraag heb je de afgelopen week het meest moeten beantwoorden?
1: Ja, hoe lang was die marathon in Kortrijk nu precies? Ja.
0: En hoe lang was die precies? Ik zei 500 meter te kort.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Ja, nee, ja, die was 42,2. Maar goed, om nog een laatste keer te zeggen hoe het gelopen is. We hebben die natuurlijk gemeten in een niet-verkeersvrij parcours. En op de dag zelf van de wedstrijd is het parcours verkeersvrij. En dan kunnen lopers andere lijnen lopen natuurlijk ook tegen het verkeer in. En hoeken afsnijden en zo verder. En zo ja, kom je al gauw een aantal honderden meters minder uit op het einde. Op je Strava of op je Garmin GPS. Wat natuurlijk super belangrijk is.
0: maar wil je nu zeggen dat iedereen gewoon een beetje te streng is geweest?
1: Ja, dus ze hebben allemaal vals gespeeld, die lopers. Ze hebben allemaal afgesneden. Ja.
0: Maar als je dat zegt over dat verkeersvrij, dan is dat ook bij elke marathon zo, nee?
1: Ja, nee, maar goed. Allee, wij moeten hand in eigen boezem steken, absoluut. We hebben te weinig marge gerekend. Ja, ja.
2: Zeg,
1: dat
2: maar,
1: klopt.
2: Maar de afstand
1: was niet te kort.
2: En niet te kort, oké. Maar dat wil wel zeggen dat degene die de marathon gewonnen heeft, dan eigenlijk niet verloren is. Allee, dat wordt gedisqualificeerd eigenlijk.
1: Ja, gedisqualificeerd. Oh nee. Weet je, wij zijn een recreatief evenement, geen kampioenschap. Dus dan is zo'n officiële opmeting ook niet verplicht.
2: Nee, dan mogen we dan een keer een fout maken.
1: Niet serieus nemen, nee. Absoluut. Nee. Ja, dan mogen we dan een keer een fout maken. Voilà.
2: Zeg, en hoe gaan jullie dat probleem oplossen?
1: Ja, maar wij gaan dat recht zetten. Hè. Voor alle gedupeerden, hebben wij toch een initiatief op poten gezet. Hè. Ja, geld teruggeven, dat gaan we niet doen. Maar nee, op zondag 10 mei, dus volgende week zondag, is iedereen welkom om 9 uur op het Nelson Mandelaplein, dus het startplein waar ook de marathon was. En we gaan een social run houden van wel geteld, maar niet officieel opgemeten, van 1 kilometer.
0: Man, oké. Goed, dat is een hele goede oplossing.
2: Ja, dat zeg je nu. 1 kilo, dus het zal wel 500 meter zijn.
1: Wow, even op 600 meter. Slaan er de slag in. Zo kennen we ons.
0: Langs de andere kant, Gilles, voor mij zou dat net een incentive zijn om bij jullie te komen lopen. Dat je toch kunt zeggen, op café, ik heb een marathon gelopen, maar dat eigenlijk veel korter was. Dat is eigenlijk...
1: Ja,
0: jullie hebben misschien het gat in de markt gevonden.
1: Ik denk het ook. Ik ben er van overtuigd zelfs.
0: Dat zijn West-Vlamingen. Creatief. Dankjewel, Gilles. Ja. En doe dat goed, die 10e mei. Hè.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Iedereen welkom trouwens. Registreren is niet verplicht. Het is gratis. En je hoeft niet te hebben deelgenomen in Kortrijk afgelopen weekend. Kom gewoon af.
0: Voilà. Ideale reclame. Dankjewel, Gilles.
1: Dankjewel.
0: That's the way I like it.
2: Bye-bye.
0: Dag.
1: Bye.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Josje Huisman.
2: De geur van koffie en het geluid van de bonenmaler is voor mij thuis. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van. Met een dikke klont boter erin.
1: Boter in koffie?
2: Ja.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Josje Huisman.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, BelDMV.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor

0: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
1: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Kleimans en Van Geel.

0: toe. Ja, Van Geel. En dan nu, het is pijnlijk, elke week moeten we hier doorheen.
1: Ja, maar ze zijn weer iets vergeten te draaien, ja, laat eens.
0: Exact. Het
1: stopt niet, hè.
0: Het stopt niet.
1: Nee, maar het is echt om dus dat nummer hier op de radio te krijgen, dat is echt een azure stuk, hè.
0: Ja, ik heb het daar juist ook gehoord, in het gesprek over Bultrug.
1: Hij zei azure stuk.
0: Ja, Thomas, in het gesprek over Bultrug Timmy, hij zei azure stuk. Ja.
1: En het is natuurlijk...
0: Het is natuurlijk een huzarenstuk. Maar Johan Poppen was het ook opgevallen. Dat laat ons laten weten in de show-app.
1: Ja, goed, maar dus Jelle...
0: We wijken af. Wat zijn ze vergeten te draaien bij Joe deze week?
1: Ja, we wijken af. We zijn Bultrug Timmy. Die wijkt ook af eigenlijk. we zijn iets vergeten te draaien. We gaan hun eraan blijven herinneren. En op een dag doen ze het gewoon uit zichzelf, denken wij dan.
0: En op een dag zal dit ooit misschien ook wel eens een hit worden. Maar op een dag, hè?
1: Op een dag.
0: Maar dat zal dan een azure stuk zijn. Bordeaux van Kleimans en Van Geel.

Voilà, dat is rechtgezet. Of waren Kleinmans en Van Geel met Bordeaux. Marcel is al gesigned op onze parking, dus dat is goed. Maar eerst nog wat muziek. Can't Take My Eyes Off You van Boys Town Gang. Dat is voor na deze heerlijke schijf uit 87. Got My Mind Set On You van George Harrison.

0: 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werk in de natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
0: Carrefour. Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer. Stiel. Sterk werk.
7: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
8: Psst, Karen.
7: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
8: Karen, stapelkorting bij Morris.
7: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
8: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
7: Echt?
8: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
7: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
8: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Kleimans en Van Geel.

0: Mark Amber, Belong Together. Ja, en dan nu hoog bezoek in onze studio, want fan van de show, Marcel uit Antwerpen, staat hier bij mij. Dag Marcel.
1: Dag Jelle.
0: Heb je gisteren genoten van een zonnige 1 mei?
1: Goh, het is te zeggen, dat concept hè, van die 1e mei, Jelle, dat heb ik nooit begrijpen.
0: En waarom niet?
1: Wat vieren we op 1 mei?
0: Ja, de dag van de arbeid.
1: Ah wel ja, en hoe vieren we dat hier in België, de dag van de arbeid, door geen klop te doen? Ja, maar dat principe klopt toch niet, Jelle? Allee, dat principe, ja. Hè, Jelle?
0: Ja, maar als je er zo naar kijkt...
1: Ja, hoe moet ik er anders naar kijken, Jelle? Valentine, dat vieren toch ook niet? Door met de kusvrouw vreemd te gaan, hè, Jelle?
0: Ja, ik hoor het. Geen fan van de dag van de arbeid, dus.
1: Ja, maar het gaat maar om de invulling van die dag, Jelle. Want als daarna gewoon een dag niet werken is, dan is het voor mij elke dag van de week dag van de arbeid, hè? Verstond het wat ik bedoel?
0: Ja, ik denk het.
1: Ja, het is trouwens ook, als ik dat mag zeggen, Jelle, een heel elitaar gedoe. Hè. Het is een beetje voor de EPVO, hè, Jelle.
0: Waarom vind je dat?
1: Omdat er natuurlijk een hoop mensen uitgesloten worden, hè, Jelle. Waarom bestaat er geen dag van de zekerkas? Ja, maar joh, aan ons wordt er niet gedacht, hè. Terwijl ik al iets heel schoon heb opgebouwd. Hè, Jelle, pak naar 50 jaar. Dan stond ik toen, Jelle, dus het goed, toen stond ik 25 jaar op de zekerkas. Nooit een dag gemist, hè, Jelle. Een merci, een kleine attentie, een vering. Nou, we gaan ballen naar Jelle. Maar ja, zo god dat in Duitsland. Daar hebben we niks van zeggen, maar dat is bij de rechtse klopt uit.
0: Zijn er nog zaken in dit land waar je je deze week geërgerd hebt?
1: Ja, ik heb me mateloos geërgerd om dat radioactief geval vol schuikens.
0: Ja, ja, je bedoelt de heropening van de kerncentrales in België.
1: Nee,
0: in
1: ons Mirjam.
0: Wat was er met Mirjam?
1: Oh, Dave van Angst, die is helemaal zot van dat neef Leekje voor de Roy Duivels.
0: Ja, ja, ja. Kiss the Grass, Allee, Allee van Romeo Elvis en Sylvie Kruijs.
1: Ja, dat.
0: Ja, dat is het nummer, hè?
1: Allee, Allee. Dat is ook nog niet gedaan, hè? Allee, nog eens Allee, Allee. Tegen die een tik schrijven, die moet een stembeeld krijgen. Dat blijft Allee, Allee, hè? Lust het naar goed?
0: Ja.
1: Tref aan. Hier. Zeg jij.
0: Ja.
1: Geef me 5 minuten, ik schrijf er zoveel, hè, Jelle.
0: Ja, maar wat vind je dan van dat nummer?
1: Jelle, is dat nou een vraag? Gruwelijk, hè, Jelle?
0: Maar waarom?
1: Allee, die in tekst. Allee, allee. La, la, la, la. Dat is in Engels, dan weer in het Frans. Ik verstond er geen woord van. Maar, dus geen woord, hè, Jelle. Vind je dat nou normaal? Verstond je er iets van?
0: Ja.
1: Ja, allee, dan zal dat maar liggen, hè. Pas op. Dat is het ergste nog niet, hè, Jelle?
0: Nee?
1: Nee, hè. Het ergste is hè, dat er waarschijnlijk nog iemand zal zijn die dat nummer weer heel goed zal vinden, hè.
0: En wie dan?
1: Karel Schmitz. Natuurlijk, van de iets van Schmitz, hè. En die zal het wel weer elke dag vier keer in zijn playlist zitten, hè, Jelle. Daar krijg je het zuur van.
0: Ja. Zijn er nog zaken waar je het zuur van krijgt?
1: Ja, Jelle, van die Masterchef op VTV'er. Kan er niet nog zien.
0: Ja, ja, deze week moest Ruben van Gucht het programma verlaten.
1: Ja, en dat vond ik eigenlijk heel raar, hè, Jelle.
0: Oké, okay, waarom?
1: Ja, als er na één en is die het gewoon is voor in verschillende potten tegelijk te roeren, dan is... Dat is de leeftijd wel zeker. Nee?
0: Ja, goed, goed. Dat is misschien wel waar, hè, Marcel. Laat ons even over een andere boeg gooien. Wat ga je vandaag nog doen?
1: Ik kon ze beter een terrasje doen en een goudgeile rakker naar binnen kappen voor de feestelijke... om de feestelijke 3e maart
0: te vieren.
1: 3e maart te vieren, hè,
0: inderdaad. Geniet ervan, van die goudgele rakker.
1: Dat gewoon ook doen, Jelle. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Marcel.
2: Dit is Joe. Met Kleimans en Van Geel.

0: Van Geel, niet kapot te krijgen dit. 9 to 5 van Dolly Parton.
1: Geweldig nummer, ja, hè?
0: Absoluut. Zeg, ik loop dus naar het koffiemachine.
1: Ja.
0: En hier hangen dus van die schermen. Ja. Zo met nieuws, waar nieuwsfeitjes komen. En ik lees dus dit. Zwevende bergen boven de Noordzee gesignaleerd in Nieuwpoort gisteren.
1: Waarschijnlijk in de zomer meer dan zwevende bergen. Ik kan me voorstellen... Ja, fijn.
0: Nee. Wat dan?
1: Ah, in de zomer op het strand. Daar zullen wel wat zwevende... Nee.
0: Als mijn vader bijvoorbeeld op het strand ligt... En dat je...
1: Maar nee, vertel maar, verder.
0: Dus gisteren waren er mensen op de dag van de arbeid aan het kijken naar de Noordzee. Ze kijken en ze zien bergen.
1: Ja.
0: Weet je wat dat nu was?
1: Nee, dat waren geen bergen.
0: Er zijn helemaal geen bergen.
1: Wat was dat dan?
0: Dat was een Fata Morgana. En dat komt niet zo heel vaak voor. Gisteren hebben mensen dus een Fata Morgana meegemaakt in Vlaanderen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind dat ongelooflijk, Jelle. Ik ben blij dat je het pas op het einde van deze, van deze show benoemt. Want ik zou er... Ja,
0: valt alles wat we gedaan hebben vandaag in het niets.
1: Ja, zeker.
0: Toch, alles wat we gedaan hebben is een soort van Fata Morgana.
1: Ja, volgende keer hadden we hiermee moeten beginnen.
0: Inderdaad. Ik wou het toch maar even meegeven. Op het einde van onze show.
1: Het zit er
0: inderdaad weer bijna op. Wat ga je nog doen vandaag?
1: Wij gaan vanavond spelen. Spelen wij in Heuse Zolder.
0: Heuse Zolder. Prachtige zaal daar. Sympathieke mensen.
1: Jazeker.
0: En Clemens van Geel, ja.
1: Dat is dan minder aan het verhaal, maar goed. Alles kan goed aflopen, hè.
0: Goed, Van Geel, het was weer fijn. Mag ik jou volgende week ook weer hier begroeten?
1: Ik zal er zijn.
0: Ik ook. Tot dan.
1: Tot dan.
0: Dag. Clemens en Van Geel.

0: boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
1: Viva, bomba, pataten met saucissen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Goed wakker geworden alweer met Kleinmans en Van Geel. Heerlijk lunchen dan, wie weet, met The Greatest Hits. Het is hier aftrappen trouwens met Attitude. Shania Twain, man, I feel like a woman. Zo wordt het 12 uur. Nieuws, dat hoor je met Bart Beekaert. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Bendes stelen diesel uit vrachtwagens. In Oostende komt een man om bij een val van een balkon. En in Nederland is de grote natuurbrand op een militair domein onder controle. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes. Dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
4: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond de parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade, die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
3: In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar die heeft nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag wandelen. In Nederland is de natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. En de kans dat de bulterige walvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein. Dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezwommen.
5: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
3: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
2: En dat goed nieuws nu ook, want nergens viel is op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: Dit is Joe.
7: Greatest Hits met Astrid Philips.

alsjeblieft. En goedemiddag ook vooral. 2 mei vandaag, dat is knal in een verlengd weekend hangen. Maar of het rust brengt, dat verlengde weekend, dat is maar de vraag. Hè. Ik heb het zelf al mogen doen met een voetbaltoernooi. Straks nog een verjaardagsfeestje. Morgen een tentoonstelling, gisteren een voorstelling. Dat was die voorstelling trouwens van de Volksjury, waarvoor we een tijd geleden nog tickets weggaven hier bij Joe in het weekend. Als je daar zelf nog geen tickets voor zou hebben, gun u dat zelf gewoon even. Echt waar, het is ontzettend straf wat die Silke en Laura daar doen op een podium. Top entertainment vind ik het zelfs. En dat ga ik hier zelf ook proberen geven dan met muziek deze middag. Muziek die alleen maar piekt, want en niet pikt, hè. Piekt met de lange i. Want het is echt waar, de komende uren van het ene plezier naar het andere. En deze man hier, die vat het dan eigenlijk allemaal mooi samen. Heel mooi zelfs. Rollercoaster is dit van Danny Vera. Zeer goedemiddag.

11:45 met Fleetwood Mac erbij. Ze stonden trouwens ook in de 70s top 1000 van Joe Gold. Die gisteren zijn hoogtepunt bereikte bij Raf van Brussel na 3 uur dan. En het was daar met Rarara wie er ook weer op 1 stond. Oh, jawel. ABBA, Dancing Queen. Maar daar is niemand kwaad om, lijkt mij. Hè. Ook deze grote Fleetwood Mac-fan trouwens niet, hoor. By the way, als Elvis Presley, Roy Orbison samen een zoon zouden hebben in een of ander parallel universum, dan mag er denk ik meteen een tunnelvisie aan te pas komen en alle ogen toch gericht gewoon op Chris Isaak. Die stem, die sound, ik hoor het alleszins helemaal. Hij komt eraan, hè, zo meteen Chris Isaak met dat Blue Hotel na Madonna. Yes.

0: Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via joe.be. Luister vanaf morgen naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Vanaf morgen bij De Kok en de Koning. Dit is Joe. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
2: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
1: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
3: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Good times. Great music.
8: Dit is Joe.

eenzaamheid gaat trouwens, dat hoef ik u niet te vertellen, zeker. Ik voel het zelf eerlijk gezegd tot in mijn kleinste teen, maar dat eenzaamheidgevoel, dat hoef jij niet te ervaren. Want ik ben er voor jou vandaag tot 3 uur deze middag. Daarna is er ook weer Kenneth Stevens met nog meer Greatest Hits erbij. En vanavond uiteraard weer een nieuwe Saturday Night Fever met Alain Klaas. Dus als je feestje zou hebben trouwens, tussen 6 en 9, de perfecte muziek, die vind je hier gewoon bij ons, bij Joe, bij Saturday Night Fever. Moest Louis Andrew Grammatico niet weten wat te doen dus. Hij mag gewoon bij ons blijven hangen, want hij is jarig vandaag. Mr. Grammatico, die goed is in grammatica, ook in teksten schrijven. Ze zingen ook bij de band Foreigner. Yes, we hebben het over de frontman van die band. Ik haal hem er zo meteen nog eens bij hoor. Na Shaboozy dan onder andere nog. En een bar, some tipsy.

School op deze 2 mei. De geboortedag van jou, wie weet wel. En dan ben je samenjarig trouwens met Donatella Versace, met Lily Allen, David Beckham en dus ook met Louis Andrew Grammatico of ook wel Lou Gramm. De oprichter van Foreigner, die wordt er vandaag 76. We vieren graag mee, heel graag zelfs, door zijn muziek erbij te halen. Hè. Foreigner nu en I Wanna Know What Love Is.

fans, de Italië-fans, zaten weer op de eerste rij in de app. Altijd fijn om meteen berichtjes, positieve, vrolijke emoties ook in onze app te krijgen als ik die draai. Daarnet trouwens ook nog een berichtje van Sandra van der Schoot, die net zoals Lou Graham van Foreigner, maar toch vooral net zoals David Beckham vandaag jarig is. Dat schreef er toch bij. En het was met een mooie foto ergens in een bloemenveld. Hey, happy birthday daar aan jou. En welkom nog steeds hier bij Joe op deze 2 mei. De zon schijnt nog, maar ik wil je toch nog even meenemen naar de cinema, naar The Devil Wears Prada 2. Heeft iemand die toevallig al gezien? Ik eigenlijk nog niet. Ik ben al wel van plan. Al hoor ik al zo wat geruchten dat dat niet al te denderend is. En dat gevoel, ik weet het niet, ik ga het jou eens laten horen. Lady Gaga heeft daar ook voor de soundtrack gezorgd, samen met rapper Doechii. En dat klinkt dan ongeveer zo. Hey.

De nieuwste dus van Lady Gaga samen met Doechii, die heet Runway. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Voor mij is het eerder een groeier. Dat instante gevoel van, ja, hier ga ik wel op kunnen gaan of zo. Dat heb ik niet. Had ik wel met deze nog steeds hoor. Lady Gaga is dit met haar Poker Face.

0: Voor wie vanavond bij VTM niet quick is in de quizduels, is er geen plaats meer op de floor. En VTM 2 drukt het gaspedaal helemaal in voor de tv-première van Gran Turismo. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo. Knaldi. Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar 4 euro. Check, check, check. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Good times. Great music.
3: Great music.
2: Dit is Joe.

had er net even gecheckt of jij toevallig The Devil Wears Prada 2 hebt gezien. Wat je ervan vond, maar zo echt heel positief vind ik het niet in de app. Zo van, de eerste was beter. Ja, daarmee weten we het wel. Het is 12:15 en ze waren 17 en 21. Dan heb ik het over Tony Wine en Carol Sager. Dat is het duo dat in de 60s al muziek schreef voor andere artiesten. Ze schreven ook bijvoorbeeld A Groovy Kind of Love. Maar dat woord groovy, ik had er nog nooit over nagedacht. Maar in de 60s werd dat bestempeld als zijnde cringe. Als een beetje, hè? Wat bedoel je juist? Cringe dus, groovy. De platenmaatschappij van Leslie Gore bijvoorbeeld, die struikelde daarover. Die zei van nee, moet je niet doen. Maar toen waren er toch een paar artiesten die trendsetters of zoiets wouden zijn en wel iets voelden voor die groovy love song. Zoals Patti LaBelle, The Mindbenders en ja, zeker ook wel Phil Collins. Zijn versie uit de jaren 80, die ken je denk ik nog wel het allerbest. En die heb ik er ook bij voor jou. Phil Collins dus, zijn de een durver, want hij koos dus voor A Groovy Kind of Love.

Funky Town of Kingston Town? Wel, ik ga je vooral niet onderwerpen aan keuzestress op deze zaterdagmiddag. Ik neem jou gewoon mee naar allebei de plekjes. En misschien toch maar beginnen met het zwaardere geschut, zodat je daarna dus kan uitblazen, uitrusten. Met UB40 Kingston Town zo meteen naar deze Funky Town van Lille.

0: kleine waarschuwing, want het is een maatpak te doen zo meteen. En omdat het kan met een martini erbij, shaken not stirred voor Roger Moore in View to a Kill. Yes, daar gaan we naartoe, na het nieuws van 1 met Bart Beekaert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bendes stelen diesel uit vrachtwagens. Iran noemt een hervatting van de oorlog met de VS waarschijnlijk. En AI-acteurs kunnen geen Oscar winnen. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes. Dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond de parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade, die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
1: Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand. Dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar heeft nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je niet mag wandelen. In Nederland is een natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst in het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland. Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt Iran. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein. Dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezwommen.
3: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
1: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. Acteurs die met artificiële intelligentie gemaakt zijn, zullen geen Oscar meer kunnen winnen. Dat heeft de Oscar Academie aangekondigd. Er is veel te doen rond het gebruik van AI in de filmwereld. Onder meer rond een AI-actrice die een Nederlandse onderneemster creëerde. De Oscar Academie benadrukt wel dat het gebruik van AI toegestaan blijft. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- of onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
0: Maar we onthouden dus vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig. En Hans de Buiten die benut dat avolonté. Want het is zelfs barbecue weer daar bij hem thuis. Het ziet er goed uit. Dankjewel voor al die barbecuefoto's. Ik krijg alleen maar meer honger zo. Er staan ook 2 files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 10 minuten extra op de A12 richting de grens met Nederland tussen Stabroek en Berendrecht. En nog eens 7 minuten dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar ook afgesloten.
4: Dit is Joe.
5: Greatest Hits met Astrid Philips.

De bassist van Duran Duran was grote fan van James Bond. En dan kan je compleet blokkeren als je iemand van die crew van James Bond tegenkomt. Zo zou het dan al eens eerder bij mij het geval zijn. Maar niet dus bij die bassist van Duran Duran, bij John Taylor. Want die stapte gewoon los op de producer van James Bond af. Met de vraag, mag ik alsjeblieft eens een nummer schrijven met mijn band, met Duran Duran, voor de volgende Bondfilm. En ja, de rest is geschiedenis. Hè. Goedemiddag, het is 10:08 en welkom nog steeds hier bij Joe, waar we zo meteen nog eens kunnen mijmeren met de grote M, of beter met de veelvuldige M, want ik haal er zo meteen de Crash Test Dummies bij, na Kylie dan nog, die trouwens op dit moment een nieuwe documentaire over haar leven heeft lopen bij Netflix. Dus ik zou denken, als het straks dan toch zou donderen en je hebt geen communie of lentefeest waar je de opkuis nog van moet doen, dan kan je misschien wel even met Kylie de zetel inploffen. Ik heb ze dus bij ook nu met Spinning Around.

En ja, die plaat waar je altijd een klein beetje honger van krijgt. Al gaat het daar dus compleet niet over. Het gaat wel over kinderen en het lijden dat ze soms moeten ondergaan. Zware kost eigenlijk als je er een beetje beter naar luistert. Crash Dust Dummies. Straks dan die warme stem toch vooral van Olivia Dean in So Easy to Fall in Love with Me. En daar verliefd op wordt en daar valt effectief niet aan te ontkomen. Maar nu een van de favorietjes van Paul McCartney. Want toen hij in 1979, daar zijn bewijzen van trouwens, van interviews. Toen hij toen de vraag kreeg van, zeg, wat is nu eigenlijk jouw favoriete song van dit moment? Dan antwoordde hij met dit antwoord hier.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Josje Huisman.
2: De geur van koffie en het geluid van de bonenmaler is voor mij thuis. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van. Met een dikke klont boter erin.
1: Boter in koffie?
2: Ja.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Josje Huisman.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe. Brico, Brico City
4: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
4: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
4: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €3,39.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
10: Zee de Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
11: Ah, de honey mustard. En ja?
10: Zonnebril.
11: Voor de zon.
10: Doe er even eens.
11: Hoe?
10: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: De Vos Lemmes.
14: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

is hier al een klein beetje meer bewolkt aan het worden. Dus pak ik je toch gewoon mee naar Costa del Magnifico samen met Dire Straits. Ze zingen erover in deze Twistin' by the Pool.

0: gooi ik graag nog wat tijd en ruimte voor jouw voeten. En het allerbeste daaraan is dat jij die tijd en ruimte mag invullen met muziek, met een noodnummer misschien wel. Maar nu nog eens heel even kijken hoe het gaat op de weg. Wel, er staat één file op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn er 10 meer bepaald op de A12 richting de grens met Nederland. En dat tussen Stabroek en Berendrecht.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: tof. Dikke merci nu al, want ik zie dat ze al aan het binnenkomen zijn. Maar toch, gewoon voor de vorm nog eens van dit hier doen. Ah, et voilà. Dan officieel dus de noodknop ingeduwd om jouw noodnummers nog iets makkelijker binnen te laten glijden dan zo via onze app, via de Joe-app. En het is dus simpel, hè. Gewoon aan welk nummer heb jij nood? Vandaar de titel noodnummer. Dat wil ik gewoon weten van jou. Aan welk nummer heb jij nood? En zet er gerust ook bij waarom precies. Dan kan ons systeem hier misschien nog wel beter kiezen. Ben benieuwd waarbij we uitkomen. We gaan er sowieso voor naar R.E.M. in een lastig parket, want het is van Losing My Religion, zometeen.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
8: Viva, bomba, pataten met saucissen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

Het is 14:15 op deze zaterdagmiddag 2 mei. En ik weet niet wat dat is met vandaag. Maar er moet duidelijk wat uitgegooid worden. Want de muziek die binnenkomt voor het noodnummer is stevig. Heel stevig. Run to the Hills van Iron Maiden wordt hier aangevraagd door Eva van Kouwenberg. Iron Maiden komt nog eens aan bod door Claude van Dalen. Can I Play with Madness dan graag. En dan ook nog eens voor Emily Versluis. AC/DC Thunderstruck. Het mag hard gaan, dat is duidelijk. Nu, ik heb het systeem laten kiezen vandaag, dus Blame the System. Het is dat vandaag niet geworden. Maar misschien moet ik morgen op zo'n rustige zondagmiddag wel eens hard proberen gaan. Stuur het voor morgen ook wel door en dan ga ik zelf nog eens kiezen. Oh jawel. Nog heel veel noodnummertjes die binnenkwamen, als in I Want to Break Free van Queen, Celine Dion, I'm Alive, omdat ik wil meezingen in de auto. Vind ik ook een heel goede motivatie persoonlijk. Bob Marley, Three Little Birds, mocht het ook al zijn, maar we zijn uitgekomen bij Annick Rommel, haar keuze. Het noodnummer No Stress van Laurent Wolf graag, want ik ben al ganse dag in miserie, in stress. Iemand heeft mijn brievenbus omvergereden met alle nodige papierwinkel van verzekering en zo. En nu dus op zoek ook nog eens naar een nieuwe brievenbus. Dus alstublieft, Laurent Stress graag met No Stress. Wel, bij deze gaat het helemaal gebeuren.

En of je er nu bij was of niet, ik denk dat niemand kon ontsnappen aan Pommelien Thijs in de AFAS Doom. Ik denk dat waar je ook was, wat je ook las, altijd wel iets zag of hoorde over Pommelien de voorbije week. Wat is met dat geweest, zeg? En misschien dacht je ook wel net zoals ik achteraf van tjoe, ik heb precies wel iets heel erg goed gemist. Maar om dat dus vandaag niet opnieuw voor te hebben, waarschuw ik je nu al. Ik heb ze klaarstaan straks. Pommelien Thijs met Atlas. Zo vlak voor het nieuws van twee, vlak na het nieuws. Na deze Steelers Wheel nog. Stuck in the middle with you.

0: Zon.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Je moet een beetje meer Craig David zijn. Dat is niet bepaald wat Mika wou horen van zijn platenbazen, maar het was wel inspirerend voor zijn muziek, voor zijn Grace Kelly. En dat hoor je zo meteen na het nieuws van 1 over 2 met Bart Beekaert. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De politie onderschept 58 transmigranten aan de kust. Iran noemt een hervatting van de oorlog met de VS waarschijnlijk. En brons voor onze vrouwenploeg op het EK squash. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
5: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. En waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
4: Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Het heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt Iran. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de derde plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moxam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.
3: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is 10 minuten erbij op de E17 richting Gent tussen Deinze en Zwijnaarden. En nog eens 10 minuten dan op de A12 richting de grens met Nederland tussen Stabroek en Berendrecht.
0: Dit is Joe.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

Kaching. Yes, dat is het wel degelijk. De kassa rinkelt alweer voor Mika. Want hij mag vanavond bijvoorbeeld in New York optreden op de rooftop at Pier 17. Ik weet niet precies wat dat is, maar het klinkt zeer cool. Als in, daar wil ik eigenlijk ook wel bij zijn. Maar, er is ook een maar, als ik hier nog eens verder kijk in de playlist. Je wil er ook gewoon bij zijn hier bij Joe. Niet in het minst, omdat ik die zotte cover nog eens bij heb van Koen de Bouw, Isabelle A. Je weet wel, ze hebben daar zoiets geniaals gedacht in de ochtend. Gebracht liever, in de ochtend bij Sven en Anke. Koen de Bouw als zanger. Dat is gebeurd. Wie had dat zien aankomen, vraag ik mij dan af. Straks gaan we dus nog eens met z'n allen ongetwijfeld aan hun lippen hangen. Aan de lippen van het nieuwe duo in Showbizland. Dat is voor zo over een goede 20 minuten ongeveer. Na Jelly Roll nog onder andere. Goede kopie vind ik dat een beetje van Post Malone. Komt eraan zometeen na Roger Glover en Guests. Love is all.

naam Good & Eat zegt mij dat dat ook helemaal klopt bij Kenneth Stevens. Die ziet er zonnig en zomers uit. Het is met blote tenen te doen. Het is met de Birkenstocks weer aan. Je gaat het voelen straks na 3 uur pas. Hè. Intussen verzorg ik hier nog even de greatest hits. En dat is zo meteen dan met Roxette erbij en nu al Visage.

0: Maar zo'n plezante om mee te zingen, nog altijd hoor. Die How Do You Do van Roxette, ze wordt het 2:20. Ik zou eigenlijk eens moeten kijken of ik de lichten in de studio kan dimmen of zo. Want dat sfeertje dat Koen de Bouw, acteur Koen de Bouw en Isabelle A. komen brengen, dat vraagt alleszins om zo iets intiemer te maken. Hun cover van Where the Wild Roses Grow, die krijg je zo meteen nog na Paul Young, Come Back and Stay.
1: Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister volgende week naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Volgende week bij De Kok en de Koning. Dit is jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werk in de natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
8: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
9: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
8: Maar dank u.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
11: Ook in mij?
10: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1+1 gratis met een cadeaubox gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Super.exl snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super.exl.
16: Laat ze see you shine.
5: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
17: Good times.
18: Great music.
19: Great music.
18: Dit is Joe.

Come Back and Stay, dat is Paul Jong. En eerlijk gezegd, ik had hem niet zien aankomen. Sven en Anke die waren de voorbije week aan het teasen. Ons nieuwsgierig aan het maken. HLN gewijs zelfs van dit geloof je nooit. Ja, op dat niveau zaten ze ons nieuwsgierig maken. Dus over de gast die zou meezingen met Isabella A. Hun coverartiest van de voorbije weken. En effectief... Niemand toch, hè? Niemand die dat kon bedenken. Koen De Bouw aan de zijde van Isabella A. Maar hij deed het dan toch, hè? Ondanks Alan Jets bijvoorbeeld, die hij tot dan toe al zei op aanvragen van de Masked Singer, werd het uiteindelijk toch een grote, een aarzelende, maar uiteindelijk een grote ja op de vraag van Isabella A. Wat denk je ervan? Wij twee samen in Where the Wild Roses Grow. En alsjeblieft zeg, wat een resultaat. We gaan er nog eens samen van genieten. Yeah.

0: Isabella A. samen met dus de enige echte Koen de Bouw. Kunnen we die alsjeblieft een platencontract geven? De lofbetuigingen, ze blijven binnenkomen trouwens ook via de app Even Verdonk. Bijvoorbeeld de acteur Koen met een zalige stem. Mooi. Christophe stuurt ook nog, het is echt wel goed, hè. En dan is er ook nog Claudine. Ondanks dat het zonnetje schijnt, krijg ik toch telkens kippenvel van dit nummer. Zo prachtig. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Straks trouwens nog eens ABC-gewijs op verzoek na onder andere Soul Sister. En na ook nog eens even te checken hoe het gaat op de weg. Het is nog steeds met files te doen. Er zijn er twee op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste. Dat is 10 minuten op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Beukelaan en Gent. Dat is de watersportbaan daar. En ook nog aanschuiven op de E17. 10 minuten extra richting Gent tussen Deinze en Zwijnaarden.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: It To My Heart van Taylor Dane. Ik heb nog een ander voorstel trouwens. Tell It To The App. De Joe-app meer bepaald, want hier gaan we nog eens draaien. Met het rad met alle letters van het alfabet opgeplakt. En we komen uit bij de letter O. Oh, oh, daarmee mag je dus doen een band of artiest bepalen die het als beginletter O heeft. Zoals Roy Orbison bijvoorbeeld. Maar ongetwijfeld is er nog veel meer aanbod dan dat alleen. Maar je mag ook voor Roy Orbison gaan. Ik heb daar absoluut niks op tegen. Integendeel zelfs. Maar heb je toch zoiets van nee? Er is nog iets beter te vinden hier in Muziekland. Laat het dan maar weten, band of artiest. Dus met beginletter O. Ik zie het graag opduiken in de Joe-app. En ik draai het, wie weet ook wel. Na de Police nog een message in een bottle.
1: Mevrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de CarPass met kilometer- en onderhoudshistoriek en nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be.
4: Het zijn marktweken bij Jumbo.
5: Verser dan vers en voor de marktprijzen.
4: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
6: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
7: Psst, Karen.
6: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
7: Karen, stapelkorting bij Mores.
6: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
7: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Mores krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
6: Echt?
7: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
6: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
7: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

voor drie met de Police, met Message in a Bottle, met ook al een klein beetje Kenneth Stevens erbij, hoor. Ja, ik sleur hem er toch altijd een klein beetje bij als we hier op verzoek gaan met dat lettertje van het alfabet. Deze keer waren we uitgekomen bij de letter O. Niet zo evident om te kiezen uit al die O's, maar we staan erachter, hoor. O-bands als One Direction hadden gekund, OMD, Sinead O'Connor, Oscar and the Wolf is ook een paar keer binnengekomen, Joan Osborne, Olivia Newton-John, Oasis, Ozark, Henry, Osmond Brothers ook, Ozone en waarom ook niet The Offspring, dachten we. We hebben daarnet al zo dat hardere werk genegeerd. Deze keer doen we dat niet. Dus dankjewel voor jouw keuze, Ben Selderslag. En nog een paar andere mensen hoor, die dat dan doorgestuurd. The Offspring met beginletter O dus en hun self-esteem. Wow.

Killer met de powerstem van Sophie Alice Baxter erbij in Groove Jet. Goedemiddag en nog heel even dan blijf ik bij jou. Want to be with you toch, hè? Mr. Big nog onderweg. En nog heel even ook zon meepakken op de schoonste manier hier.

0: Het is 3 uur op zaterdagnamiddag. Hopelijk is de zon nog van de partij. En als ze af en toe een beetje verstoppertje speelt, dan kan je maar één ding zeggen. That's the way it is. Net als Bruce Hornsby en The Range. Zometeen na nieuws van 3 uur. Emiel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Opnieuw transmigranten onderschept aan de kust. Een vechtpartij in Laken. En onze squashvrouwen pakken brons op het EK. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in De Panne en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
2: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. En waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
1: In Laken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond. Dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is ontstaan is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de 3e plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig. Later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer en maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
0: Het is rustiger onderweg, maar 3 files voor jou. Richting Gent, of de ring rond Gent beter. Richting Mariakerke tussen Flanders Expo en Gent Watersportbaan. Daar moet je er een kwartier bij tellen. Richting Gent op de E17 tussen Deinze en Zwijnaarden 7 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog 5 minuten. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost.
3: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

piano leverde mooi werk de voorbije 4,5 minuut met Bruce Hornsby en The Range and The Way It Is. Het was de doorbraakhit van de band en ook meteen het nummer dat Bruce Hornsby wereldwijd bekend maakte. Een hele fijne zaterdagnamiddag. Dit zijn de greatest hits. Nog tot 6 uur. We duiken de 70s, de 80s en de 90s in met muziek die jij mag kiezen en hopelijk gebeurt dat op een zonnige namiddag. Ja, Emiel die sprak daarnet in het nieuws van 3 uur over regen en onweersbuien die er zitten aan te komen. Ik hoop dat ze die nog een beetje uitstellen en dat jij nog volop kan genieten van de zon. We kunnen het anders gewoon eens doen via de app, hè. Als je mij eens laat weten, gewoon via een heel eenvoudig symbool, de zon of de wolk, hoe het bij jou is. Je mag het altijd doorsturen. Dan heb ik zo'n beeld waar de zon nog schijnt op deze zaterdagmiddag.

van One Republic. Ze hebben ook een nieuwe single die heet Need Your Love, maar dit was van 4 jaar geleden nog eens, die I Ain't Worried. Dankjewel voor de vele berichten, de zonnetjes, de wolkjes die zijn doorgestuurd via de Joe-app. Als ik het een beetje samenvat, Oost- en West-Vlaanderen hebben op dit moment nog steeds de meest zonnige kaarten. Marcel die heeft een foto gestuurd van zijn bananenboom die het bijzonder goed doet in de tuin, in de zonnige tuin in Beernem. Wendy die zit ook in de tuin in Koekelaren, volop te genieten van de zon. Een zotte zonnige foto vanuit Zottegem kwam binnen van Pascalien. Geert, die is aan het genieten van het platteland in Aardrijken. En zo kan ik doorgaan, hoor. Ook een tuintafel, een compleet klaargezet terras, doorgestuurd door Claude. Alleen dat terras, dat gaat nu nog gebruikt moeten worden, hè, Claude. Dus zet er maar een drankje en een hapje op klaar. En Sandra, die stuurt een foto van op haar liegbed in de tuin, met een goed boek erbij, genietend van het zonnetje in Oost-Rozebeke. En muziek natuurlijk, hè. Muziek doet het altijd goed bij wat je ook doet. Is dat nu de auto een goede frisse wasbeurt geven? Of zoals Sandra lezen in een boek, je luistert ondertussen naar de muziek. En die muziek komt nu van de Doobie Brothers. Toepasselijk, hè? Listen to the music. Don't

0: voor 3:30 bij Joe hoor je de Rolling Stones met Start Me Up. En ook David Guetta, die ken je wel, hè? Hier hoor je een stukje van Love Don't Let Me Go. En Kelly Rowland, ook al zegt die naam je misschien net iets minder dan bijvoorbeeld David Guetta, die ken je ook. Dit in een nummer van Nelly. Dilemma heette dat nummer, maar ze verdiende haar strepen natuurlijk bij Destiny's Child. Als je Kelly Rowland en David Guetta samen de studio instuurt, dan krijg je vuurwerk. Over 3 minuten bij Joe.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast Josje Huisman.
3: De geur van koffie en het geluid van de bonenmaler is voor mij thuis. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van. Met een dikke klont boter erin.
2: Boter in koffie?
3: Ja.
4: Viva la Vida met Anne van Elzen en Josje Huisman.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
5: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
6: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Oh, zie die giraf daar.
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
8: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Zieke herenboxer shorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in
11: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
13: Oki, takodoki.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

Vereniging die zei dat op naakt zwemmen na, naakt tuinieren echt wel een activiteit is waar je het makkelijkst iets dus naakt kan doen na dat zwemmen natuurlijk. Dus bezig zijn met planten en snoeien en onkruidwieden kan vandaag gewoon in je blootje. Ik hoef daar absoluut geen foto's van te zien. In de Joe-app moest je dat vandaag aan het doen zijn. Wat ik wel wil hebben is muziek daaraan gekoppeld. Uit de 70s. Dat is de enige voorwaarde. De internationale dag van het naakt tuinieren. Hoe koppel jij dat met goede muziek uit de jaren 70? Ik ben benieuwd. Je hebt een minuutje of 20.

0: gitaren van de Rolling Stones die gaan zo meteen heel even op kant voor een rustig momentje samen met Maria McKee en Show Me Heaven. Twee files op onze snelwegen, eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier verlies tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En dan nog een vertraging op de ring rond Gent richting Mariakerke. Er is een ongeval gebeurd ter hoogte van Gent Watersportbaan. Daar verlies je 12 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Murray Headbad Joe. En One Night in Bangkok. Ik kreeg een tof berichtje binnen. Ik moest er eigenlijk wel mee lachen van Mark was dat. Mark die woont in Lokeren en het is vandaag de internationale dag van het naakt tuinieren. En hij heeft ook een 70s suggestie doorgestuurd, zoals ik vroeg. Perfect gedaan. Hij stuurt, hey Kenneth, bij het tuinieren hou ik toch liever mijn jeans aan. Leuke suggestie van Mark, deze David Dundas, die Britse muzikant. En jeans aan, een van de goede suggesties. Straks om 4:15 dan pik ik er eentje uit en die ga ik volledig draaien. Hoe is jouw weekend eigenlijk? Bij mij enorm rustig, moet ik eerlijk zeggen. Gisteren met die 1e mei al heerlijk zo'n beetje rommelen in huis. Een beetje dingetjes links en rechts doen, de was, de plas. Een beetje werken in de tuin, ja, ook gisteren. Maar bij ons gisteren in de straat was het precies een competitie. Een competitie wie zijn auto glimt en blinkt het hardst. Het was eigenlijk wel heel grappig om te zien. Mijn buurman, mijn overbuurman, die begon eraan aan zijn auto te wassen. En eerlijk is eerlijk, ik dacht, dat is een goed idee. De auto staat nog niet in de zon, ik ga dat ook doen. Het zand er even afspoelen. En het was blijkbaar een kettingreactie. Het ging maar door en door en door. Tegen het einde van de dag stonden er 6 blinkende auto's in de straat die 's morgens echt nog onder een dikke, dikke laag stof stonden. Maar goed, dat was ook wel leuk om te merken. Veel buren deden het met Joe aan. Dus ik hoop dat jij dat ook doet op dit moment. En Vogue komt eraan. Don't let go, love. Maar eerst nog deze meteor.

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausken worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes.
5: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
1: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
6: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
1: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
6: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
1: Oh.
5: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

voor 4 uur nog de Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Zaterdag 2 mei, dat is de eerste zaterdag van de maand mei. En jaarlijks is het dan internationale dag van het naakt tuinieren. Straks gaan we in de 80s en de 90s duiken, wat muziek aan datzelfde thema betreft gekoppeld. Maar eerst gaan we naar de 70s. You can leave your head on. Deze kwam een paar keer binnen. Het origineel van You Can Leave Your Head On. We kennen de versie van Joe Cocker natuurlijk. Turn on the light. Maar dit is Randy Newman uit de 70s. Dankjewel Ria om deze door te sturen.

En nu de lente goed van start is gegaan, zijn die bloemen talrijk aanwezig in de tuin. Laat ons een bloem, Louis Neefs, ingestuurd door Linda. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Deze is ook zo leuk, hè. Along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. Rose Garden van Lynn Anderson. Let's get it on. Ja, en Lindsay die zag het al volledig zitten, hoor. Let's get it on, Marvin Gaye. Wat een heerlijke suggesties weer. Ah, er komen altijd zo'n toffe dingen binnen als ik jou om muziek vraag. Gina die stuurt dat haar man Henk vandaag 63 wordt. Gelukkige verjaardag, Henk. Hij is tuinier in hart en ziel en hij kan niet kiezen uit de vele goede nummers die er zijn. Wel, dan gaat Joris uit Sint-Niklaas dat in Henk zijn plaats doen. Hij heeft een nummer gekozen met een bijzonder lange titel. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Bella My Brothers by Joe.

hopelijk gaat het dan niet over je schoonmoeder, hè? She drives me crazy, the fine young cannibals. Het is maar een grapje hoor, maar waarom haal ik de schoonmoeder erbij? Wel omdat jij misschien wel met je favoriete familieleden of met je besties, met je vrienden op vakantie kan. Volgende week hier bij Joe, dankzij de kok en de koning. En hoe dat precies zit, dat ga ik je na 4 uur nog eens uitleggen. Een vakantie met 5 van jouw beste vrienden of familieleden kan jij hier bij Joe volgende week winnen. Dit is U2. Is it

0: Tamara uit Deinze die stuurt nog dat dit voor haar de mooiste is van U2. En gelijk heb je, Tamara. One! Dit is jou! Het is 4 uur op zaterdagnamiddag en het feestje dat heet Greatest Hits gaat gewoon door. Met Dua Lipa, met Sniffin' the Tears en met Belinda Carlisle. Die hoor je meteen na nieuws van 4 uur. Nu eerst Emiel Wallijs.
1: Goedemiddag. Vrees voor nog meer natuurbranden in Limburg. Een vechtpartij in Laken. En Iran stelt nu zelf eisen om deel te nemen aan het WK voetbal. De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Je hoort collega Quinten Neves.
2: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
1: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het naplussen. In Laken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond, dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht, ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is ontstaan is niet duidelijk, het onderzoek loopt. Iran stelt nu zelf eisen voor deelname aan het WK voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA moet de veiligheid van de Iraanse spelers garanderen en de uitspraken van de Amerikaanse president Trump strenger veroordelen. Die had voorgesteld om Iran te vervangen door Italië. Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de VS, Canada en Mexico. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. En in play-off 2 van ons voetbal begint Westerlo rond deze tijd aan zijn wedstrijd tegen OH Leuven. Als Westerlo wint, springt het voorlopig naar de leiding. Na enkele minuten is het daar 0-0. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer, maximaal tot 20 graden dan. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
0: 2 files op dit moment op onze snelwegen. 1 stevige file, die staat op de Antwerpse ring, zo is het. Richting Nederland, tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. 40 minuten erbij daar. En dan nog een kleine file op de ring rond Gent, richting Mariakerke. Tussen de Beukelaan en Gent Watersportbaan. 5 minuten erbij daar.
3: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: Nu de maand mei begonnen is, kunnen we echt wel beginnen dromen van de zomer, hè?
1: Nooit gedacht, toch gedaan.
0: Onder dat motto, nooit gedacht, toch gedaan, gaan de kok en de koning de zomer een beetje vervroegen, dichterbij laten komen, want jij kan op droomreis met je favoriete gezelschap. Dat kunnen vrienden zijn, dat kunnen familieleden zijn, misschien wel je favoriete collega's. Nog één keer die reis met je vrienden beleven zoals vroeger bijvoorbeeld, maar dan misschien net iets comfortabeler. Of een familievakantie waar zelfs de pubers in de familie enthousiast van worden. Het kan allemaal. Een legendarische groepsreis waar jullie al jaren over dromen in jullie WhatsApp-groepje. Bij de kok en de koning kan het werkelijkheid worden. Jij en 5 van je besties of je favoriete familieleden kunnen binnenkort samen richting de zon. Wat moet je ervoor doen? Wel, dat is naar onze site gaan, joe.be. Daar kan jij je reisgezelschap van je dromen doorgeven, samenstellen. Je kiest je 3 favoriete bestemmingen en de rest gebeurt hier. Volgende week bij Tom en bij Rani. Bij Joe.
1: Nooit gedacht, toch gedaan.

als jij op de driver's seat zit, dan vooral handjes aan het stuur houden. Zo niet, dan heb ik straks jouw muzikale hulp nodig. Want straks kan jij weer mee de muziek bepalen. En dat in ons thema, waar we het daarnet ook al hebben over gehad. De Internationale Dag van het Naaktuinieren. En straks gaan we op zoek naar 80's muziek. Maar dat is voor over een paar minuten. Eerst een berichtje voorlezen dat ik van Maya heb gekregen. Maya die gaat straks in haar eigen zwembad duiken. Maar eerst moet er nog aan gewerkt worden. De tegeltjes die moeten nog gezet worden. Dat is ze in haar vrije weekend op dit moment aan het doen. Maar straks gaat ze zich toch al aan een plonskwagen. Dat zijn heerlijke vooruitzichten, Maya. Geniet daarvan. Four Seasons onderweg bij Joe, maar eerst nog Adele en Chasing Pavement.

0: Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van zes samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister volgende week naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Volgende week bij De Kok en de Koning. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Comfort waarop je kunt vertrouwen met prijzen waarop je kunt rekenen? Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.
2: Carrefour. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.

Vanavond zou het gaan regenen en nog geen klein beetje. En daarmee is ook de warmte meteen vertrokken. Maar dat is nu nog niet aan de orde. De zon die schijnt nog vol een bak. Ideaal dus om bijvoorbeeld in de tuin te werken. En ja, thuis doe je natuurlijk wat je wil. Vandaag bijvoorbeeld op de internationale dag van het naakt tuinieren kan dat eens op een totaal andere manier. Maar dat vul jij natuurlijk volledig zelf in. Wat jij hier ook mag invullen, dat is de playlist in datzelfde thema. Het naakt tuinieren. Welke muziek uit de jaren 80 mag ik daar over een dik kwartier aan koppelen? Laat me dat eens weten.

0: Koen en Chris staan klaar over 4 minuten na Paul Simon en deze 3 files die er momenteel zijn. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 20 minuten aan tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Richting Gent vertragen op de E17 tussen Deinze en Zwijnaarden 6 minuten erbij daar. En de laatste vertraging duurt 5 minuten en staat richting Nederland op de A12 tussen Stabroek en Berendrecht.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: En van de tegenpartij gaan we naar de medepartij, naar onze vrienden van Joe Gold.
1: De 70s Top 1000.
0: Want gisteren was er op Joe Gold de finale van de 70s Top 1000. Twee weken lang hebben we daar kunnen genieten van het allerbeste uit dat heerlijke decennium dat de jaren 70 heet. De top 3 die zag er zo uit. Welcome to the hotel. Eagles stonden op 3. Niet helemaal bovenaan, maar wel op nummer 2, Bohemian Rhapsody van Queen. En dan de ultieme feel-good hitte van ABBA, die generaties blijft verbinden. Die Dancing Queen. Helemaal bovenaan. Gisteren in de 70s top 1000. Maar blijf gerust af en toe ook eens luisteren naar Joe Gold. Want je zit daar eigenlijk elke dag goed voor die heerlijke 70s hit. En dat geflankeerd door de 60s en de 80s. Ik ga Queen zo meteen nog eens draaien. Maar ik neem je ervoor mee naar het midden van de 90s.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in
2: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Good times,

Toen was de tekst op met pa-pa-pa-pa, Queen and You Don't Fool Me. Het is precies 16:45 op zaterdagnamiddag. Dat wil zeggen dat we in deze Greatest Hits naar de jaren 80 gaan. Gekoppeld aan de dag van het naakt tuinieren. En of er veel muziek is binnengekomen via de Joe app. Dit is Al Jarreau met Roof Garden. Dit is eigenlijk zonnig. Dit is enorm ritmisch, een beetje jazzy. Een beetje city chic, hè, misschien wel. Maar ja, op je dakterras, daar kan je natuurlijk ook naar tuinieren. Dit is een doordenker. Alhoewel, The Hole of the Moon. Mark stuurde deze door van de Waterboys. Dankjewel, Mark. Ja, je hoeft de internationale dag van het naakt tuinieren niet altijd op het naakte deel te betrekken. Linda die doet het met Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. En als je zegt, ik doe er niet aan mee. We don't have to take our clothes off to have a good time. Jermaine Jackson natuurlijk. Maar we gaan naar IJsland met de suggestie die Bert heeft doorgestuurd. Een IJslandse groep, Mezzo Forte heette ze. En het was eigenlijk een van de eerste IJslandse groepen die internationaal succes scoorden in 1983. Met deze hele mooie instrumentale. Van op het album Surprise Surprise is dit Mezzo Forte en Garden Party.

de gazelle uit Zootopia 2, Shakira en haar meest recente single Zoo. Ligt daar wel, hè? Zo dat catchy poppy, Latin groove, een beetje waka waka vibes. En je krijgt Zoo. Hot Chocolate komt eraan. Everyone's a winner. Maar eerst deze mooie van Fleetwood Mac. Dit is Everywhere.

0: Everyone's a winner, hot chocolates. Ja, daar moet ik nu niet aan denken. Eerder aan een Aperol Spritz of zo, maar eerst nog een uurtje werken natuurlijk, hè. Allee, ja, werken, geniet natuurlijk van de greatest hits van Eurythmics. Zometeen ook Eros Ramazzotti. En Natalia is erbij met Rising. Het is 5:00. Het nieuws krijg je nu van Emiel Wallijs.
1: Een goedemiddag. Vrees voor meer natuurbranden in Limburg. Een gevangene in Hoogstraten probeert een pakket op te pakken en Pogacar vervolledigt een hattrick in Romandie. De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Je hoort collega Quinten Neves.
2: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
1: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In de gevangenis van Wortel in de provincie Antwerpen is een gevangene gisteravond over een omheining gekropen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens de lokale zender RTV wou de man een pakket oppakken dat over de gevangenismuur was gegooid. Het gevangeniswezen laat weten dat de man een gepaste straf zou krijgen. Het is niet duidelijk wat er in het pakket zat. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en de Rechteroever en het treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog eens kunnen blijven verplaatsen.
1: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlisch leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport, de Sloveen Tadej Pogacar heeft zijn derde rit gepakt in de wielerronde van Romandie. Pogacar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipovic werd tweede, de Spanjaard Pablo Castrillo derde. Pogacar blijft ook leider, morgen eindigt de ronde van Romandie. En in play-off 2 van ons voetbal is Westerlo bezig aan zijn wedstrijd tegen OH Leuven. Als Westerlo wint, springt het voorlopig naar de leiding, maar bij het begin van de tweede helft ziet het er helemaal niet goed uit voor Westerlo. Het staat daar 0-3 voor OH Leuven. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer en maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
0: De muziek is aangepast op het weer van vanavond. Eurythmics en Here Comes the Rain Again. Eerst nog twee files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een ongeval gebeurd. Je verliest 10 minuten ter hoogte van Antwerpen-Oost. En richting Nederlandse grens op de A12 verlies je nog 5 minuten. En dat tussen Stabroek en Berendrecht.
4: Dit is Joe.
5: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Ik was deze week in de VTM-app wat aan het scrollen en aan het kijken naar verschillende programma's. En je kan daar ook live televisie kijken. En ik was toen beland bij VTM Gold. En op VTM Gold, daar worden oude programma's van vroeger opnieuw uitgezonden. Dat is heel nostalgisch, dat is heel fijn om naar te zien. En ook 10 om te zien van vroeger, van in Leuven, in de studio's daar in Leuven, wordt ook opnieuw uitgezonden op VTM Gold. En ik zag Eros Ramazzotti daar zo, ik denk dat het begin van de 90's moet geweest zijn, het beste van zichzelf gevend, enorm playbackend, maar dat doet er niet toe. Echt, de fans die gingen waanzinnig uit hun dak. En uit die tijd ga ik zo meteen nog eens Cose della Vita draaien. We gaan meenemen naar 1993 en Eros Ramazzotti. Terwijl wij gisteren en vandaag nog kunnen genieten van die heerlijke temperaturen, is Natalia ondertussen al een beetje aan de afkoeling toe. Want haar kerstkalender staat online op haar website. Haar Christmas Experience die gaat haar in december naar Hasselt, Brussel, Gent, Antwerpen en Brugge brengen. En ik heb het even voor je uitgezocht. Je kan nog altijd tickets bestellen via haar website. Dit is het mooie en rustige Rising. Nog eens.

0: Suzy die stuurt... Oh, Eros Ramazzotti, dat is mijn grootste idool. José de la Vita, we zaten in 1993 nog eens. En dat dat 1993 was, Martin, dat weet jij maar al te goed, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Want jij stuurt mij... Ja, ja, maar jij stuurt dat jij in het publiek stond toen bij Tien om te zien. Vertel eens.
1: Ja.
0: Jij zat daar toen bij.
1: Ja, zo ongeveer iedere week gingen wij naar die opnames. En wij stonden nog even buiten.
0: Ja.
1: En er komt iemand ook naar buiten aan de sigaret.
0: Oh, Martin, jij valt weg. Jij stond buiten bij Tien om te zien. En wat gebeurde er toen, nog voor de opnames?
1: Dus er komt iemand aan zij en ging naar buiten voor een sigaret te roken. En wij hadden die niet herkend. En s'avonds komt hij het podium op en dat was dus Eros Ramazzotti.
0: Dus de grootste ster van Italië, de grootste artiest, die kwam even nog een sigaret roken voordat de opnames gingen doorgaan. Ja. Niet herkend en plots staat hij daar voor jou op het podium. Hoe goed is dat?
1: Ja, goed. Wij konden wel door de grond zakken.
0: Ja, dat zal wel, dat zal wel. Heb je hem nog persoonlijk kunnen ontmoeten of zat dat er toen niet bij? Nee, dat dan weer niet. Allee, ik heb de ster van VTM Gold aan de lijn, zeg.
1: Ik weet niet.
0: En is dat waar? Je zei ook nog in je berichtje dat je ook af en toe nog in een ander programma van VTM Gold te zien bent.
1: Ja, dat is Super 50.
0: De Super 50 ook nog? Dat is met Erik Goossens destijds, toch? Hè?
1: Ja, en met Francesca toen. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En dan zien we jou daar dansen op de internationale hits. Dus.
1: Ja.
0: Allee, ik ben blij dat ik met de grootste ster van VTM Gold aan de lijn heb kunnen hangen.
1: Allee, het was voor mij ook een eer.
0: Ja, voilà. Zo hebben we toch eens handje kunnen schudden via de radio, hè, Martin. En vooral VTM Gold in de gaten blijven houden, want ik denk dat die uitzendingen van Tien om te zien daar wel eens regelmatig voorbij komen. Ja, toch, hè. Voilà. Fijn weekend, Martin.
1: Meestal als ik aan het spreken ben, dus fijn weekend.
0: Dat is ideaal tijdverdrijf. Fijn weekend, bedankt. Zal Lucas, hè. Ondertussen draaien wij hier bij Joe Kiss. Dit is I Was Made for Loving You.

0: Elke zaterdagnamiddag zet ik je 3 keer aan het werk om muziek naar mij door te sturen via de Joe-app. De 70s en de 80s die liggen achter ons. Nu muziek uit de jaren 90, alsjeblieft. En dat gekoppeld aan ons thema van vandaag. Hè. En dat is de internationale dag van het naaktuinieren.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast Josje Huisman.
3: De geur van koffie en het geluid van de bonenmaler is voor mij thuis. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van. Met een dikke klont boter erin.
2: Boter in koffie?
3: Ja.
4: Viva la Vida met Anne van Elzen en Josje Huisman.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benji.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
9: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
11: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
12: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
11: Maar dank u.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
13: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
11: Waarom?
13: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
14: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: maar. En we zeggen u tegen pa. U staat nog in één file, namelijk op de Antwerpse ring richting Nederland. Ter hoogte van Antwerpen-Oost, daar verlies je op dit moment 6 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan duurt die vertraging minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: Tidings en Castles. Vandaag is bekendgemaakt dat het festivalterrein van Werchter, van Rock Werchter, een beetje groter wordt en dat ook de kleinste tent vervangen wordt door een ander podium. Dat allemaal om de gasten nog een betere beleving te kunnen laten meemaken en beleven aan het begin van het festivalseizoen. Zometeen ga ik de man draaien die daar de voorbije jaren een paar keer de pannen van het dak heeft gespeeld.
1: Voor wie vanavond bij VTM niet kwik is in de quizduels, is er geen plaats meer op de floor. En VTM 2 drukt het gaspedaal helemaal in voor de tv-première van Gran Turismo. Vanavond bij VTM en VTM 2. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas. Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
1: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet zijn jarig.
5: Al onze winkels zijn nu zondag open.
6: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
5: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

twee jaar op rij in 2023 en 2024. Eén keer bij TB Classic en één keer met zijn eigen show stond hij op de festivalweide in Werchter. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Het is de internationale dag van het naakttuinieren. Daar hebben we het de voorbije uren vaak over gehad. Wat de muziek betreft, we zijn naar de 70s gegaan. We zijn de 80s gepasseerd. En nu komen we in de jaren 90 terecht. Ja.

Dit blijft zo'n bijzonder mooi nummer. Hè? Kiss from a Rose, Seal. In Schelle woont Sylvie en zij had deze doorgestuurd. Je kan het natuurlijk ook in de naam van de band gaan zoeken. Hè? Savage Garden en Truly, Madly, Deeply. Dankjewel Annelies. Deze vond ik ook wel fijn eigenlijk. If you're looking for fast love, ga dan naakt tuinieren, George Michael. Maar we gaan voor een andere suggestie. Het is een paar keer binnengekomen, onder andere dankzij Claude en dankzij Gwen. Deze Blue Pearl en Naked in the Rain. Die rain, dat is nog niet voor nu. Hè. Dat is voor later vanavond en vannacht. Maar het is wel bijzonder toepasselijk. En we gaan ervoor naar de vroege 90s.

Ik denk dat we klaar zijn voor het zaterdagavondfeestje. Denk je het ook niet? Milk, Inc. en Unstoppable. En dat zaterdagavondfeestje, dat heet Saturday Night Fever. Onder andere met Madonna. Madonna die trouwens een nieuw nummer uit heeft. Hè, samen met Sabrina Carpenter. Die twee die traden een paar weken geleden samen op in Amerika op Coachella. Het festival daar. Bring Your Love. Zo heet hun nieuwe song. Sabrina Carpenter die is bijzonder enthousiast van de samenwerking met Madonna. Want ze schrijft op haar Instagram dat ze hoopt dat haar fans ervan genieten, dat ze een pauze gaan nemen van hun telefoon en vooral heel veel gaan dansen wanneer Bring Your Love op de radio is. Straks hoor je deze van Madonna bij Alain. Vogue zit erbij in Saturday Night Fever. Het is 6:07. Van mij krijg je nog 5 en nu Vanessa Carlton.

0: Alain komt er zo meteen aan voor de komende 3 uur. Saturday Night Fever met onder andere Prince, Kiss en ook Imani. Don't be so shy. 6 uur, Emiel Wallijs, goedenavond.
1: Goedenavond. Een achtervolging in Diegem, een dodelijk ongeval in Locristi en een doelpuntenfestival in Playoff 2. In Diegem zijn 2 verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om 2 mannen van 32 en 31 jaar. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Gerards legt uit wat er gebeurd is.
2: Een man en een vrouw zouden in een dancing vannacht in Brussel een discussie gehad hebben met 4 mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die 4 mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de 4 mannen uitgestapt zijn, op het voertuig zijn beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
1: Daarna sloegen de 4 mannen op de vlucht. De 2 andere mannen zijn nog op de vlucht. 2 anderen zijn dus opgepakt. Het onderzoek loopt. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Het ongeval gebeurde op de N70. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen. Maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en de Rechteroever en het treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog kunnen blijven verplaatsen.
1: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlisch leger heeft 2 activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport dan. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn 3e ritzege gepakt in de wielerronde van Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipovits werd 2e, de Spanjaard Pablo Castrillo 3e. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van Romandie. En een doelpuntenfestival in Playoff 2 van ons voetbal. Westerlo en OHA Leuven speelden 3-3 gelijk. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu evenveel punten als leider Genk, dat straks nog speelt. OHL staat laatste. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noorden is er wel nog kans op regen of onweersbuien. Minimaal tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.
4: Dit is Joe.
5: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: Kiss.
1: Dit nummer was eigenlijk bedoeld voor Maserati. En dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over het automerk. Dat zou wel heel raar zijn. Nee, er was ook een band met de naam Maserati. Dat was de groep van de basgitarist van Prince. En die had hem dus gevraagd of hij toevallig geen nummer had. En dat was dus Kiss. Een paar weken later kwam de gitarist terug met wat Maserati ervan gemaakt had. En toen dacht Prince, maar potverdorie, eigenlijk heb ik hier een bijzonder goed nummer geschreven. Hij heeft het teruggevraagd, hij heeft het zelf opgenomen. En dat gevoel dat hij had bij het nummer, had de rest van de wereld ook. Want het werd een bijzonder grote hit. En een paar jaar later trouwens opnieuw met die Art of Noise en Tom Jones. The Greatest Hits hebben we weer gehad. We duiken nu de dance in. En dat zijn onze plannen voor de rest van deze zaterdag trouwens. Ik tot 9 en daarna de Joe Party tot middernacht. Met Redhead Kingpin en die FBI. Die komt eraan binnen enkele minuten met Do The Right Thing. Eerst Imani en Don't Be So Shy.

De carrière van Imani, die we daarnet hadden, was toch wel opmerkelijk. Ze is begonnen in de sport als hoogspringster. Maar ze sprong eigenlijk vooral in het oog van een talentscout die een modellenbureau had in New York. Die heeft haar meegevraagd. Ze is naar de Big Apple gegaan en daar heeft ze een tijdje de catwalks gelopen. Maar haar grote droom was om in de voetsporen te treden van Angie Stone en Tracy Chapman. Dat waren haar twee grote voorbeelden. En haar nummer Don't Be So Shy was ook in die stijl van Angie Stone. Maar het is uiteindelijk de remix die het succesvol heeft gemaakt. Die was een stuk heftiger, dat heb je daarnet gemerkt. Redhead Kingpin en de FBI hebben we ook gehad met Do The Right Thing. Zometeen Michael Jackson toen hij 12 was. Het nummer had ook een schoolsthema trouwens, ABC. Eerst nog eens opnieuw naar de catwalk.

0: Nog een keer met je vrienden op reis, zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister volgende week naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Volgende week bij De Kok en de Koning. Dit is Jo. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

hij heeft ons geduld toch echt wel op de proef gesteld, Bruno Mars. 10 jaar lang hebben we moeten wachten op nieuw solomateriaal. Maar het was elke seconde van dat wachten toch wel waard. Want wat een leuke single was dat plots weer een paar maanden geleden. Lijkt zo weggelopen uit de 70s. I Just Might was ook de eerste uit zijn nieuwe album The Romantic. Zometeen is er Disco Inferno. En dan niet in de originele versie van The Tramps. Maar wel de comeback single van Tina Turner in 93. Zij had ons toen ook een paar jaar laten wachten. Eerst naar het einde van de 80s. Soul to Soul stond toen regelmatig in de top 40. 1 keer net...

Wat een fantastisch nummer is dit toch, hè? Met een zalige baslijn die ook nog eens werd gesampled door Will Smith en Mariah Carey. En een saxofonist die ook regelmatig werd gebeld door Dire Straits, Lou Reed, Billy Joel, om er maar een paar te noemen, waren allemaal fan van Michael Brecker. En die speelde dus de sax op Candy van Camillo. Pitbull mag zo meteen de zaak hier in vuur en vlam komen zetten met I Know You Want Me. Eerst deze voetbalklassieker, waarin blijkbaar exact 200 keer het woordje na zit. Ik ga het niet natellen, maar we gaan het wel zingen.

0: serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Toen deze man op zoek was naar een artiestenaam, dacht hij plots aan een hondenras. En een ras dat nogal dicht bij zijn eigen temperament ligt, want hij is nogal koppig. En hij bijt zich graag vast in dingen zonder ze snel los te laten. En zo kwam hij dus bij Pitbull terecht. En onder die naam heeft hij de dansvloer toch wel een tijdje onveilig gemaakt. Onder andere met I Know You Want Me. De mannen die voor de naam van dit programma hebben gezorgd, mogen zo meteen de Bee Gees met Night Fever. Eerst nog eens terug naar het einde van de 80's met Jody Whiteley en Real Love.

Daarnet hadden we de grootste hit uit 1978. Wekenlang stonden zij op nummer 1, de Bee Gees en Night Fever. Platenfirma geloofde ook heel erg in die single en hadden een waanzinnig aantal exemplaren laten persen. Bijna 2 miljoen exemplaren. Wel, het heeft toen exact 4 dagen geduurd en ze waren allemaal uitverkocht. Het was een onwaarschijnlijk succes. En daarnet de groep die voor hun groepsnaam 2 muziekstijlen hadden gecombineerd, dance en jazz. Dat werd Daz, de Daz Band. En ik moet zeggen dat ik niet ongelukkig word dat ze vooral de dance hebben laten primeren in hun muziek. Het was echt genieten nog eens van die Let It Whip. De afgelopen week hebben ze bij onze collega's van Joe Gold de originele nog eens gedraaid van dit nummer in hun 70s top 1000. Die hebben ze ondertussen volledig afgewerkt. Gisteren is duidelijk geworden dat ABBA de meeste stemmen heeft gekregen met Dancing Queen. Maar ook deze stond er dus in. Niet in deze versie natuurlijk. Maar dit is wel erg goed gedaan door Cyril. Stamblen in, tot aan het nieuws.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Brall. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Merlier en de voorzitter van de wielerbond Tom van Damme. Brall werd 21. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar, dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
2: Een man en een vrouw zouden in een dancing vannacht in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achterboord zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en dat een van hen een vuurwapen hebben getoond.
1: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. Een dodelijk verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen. Daar is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Sport. De Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornado's plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK vindt volgend jaar plaats in Peking. En een doelpuntenfestival in play-off 2 van ons voetbal. Westerlo en OH Leuven speelden 3-3 gelijk. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu evenveel punten als leider Genk, dat nu nog speelt. OHL staat laatste. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.
0: Dit is Joe.
3: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: Een goede, aanstekelijke beat kan er inderdaad wel eens voor zorgen dat je eventjes niet meer weet waar je bent.
1: Dit is Joe.
0: En daar ging dat nummer dus over, Lost in Music. Een van de singles die je de afgelopen week ook hebt kunnen meepikken in die 70s top 1000 van Joe Gold. Trouwens, ze stonden stevig in de bovenste helft van die lijst, met 3 singles in totaal zelfs. Ook nog met We Are Family en Thinking of You. Sister Sledge, bij de start van uur 2 van deze Saturday Night Fever. Hier en daar is er ondertussen donder en bliksem, heb ik gehoord. We zijn toch echt wel wat verwend, hè, in de maand april met een gulle hoeveelheid zonneschijn. Maar vandaag mag de natuur nog eens wat bijtanken, stel ik voor. Want die hadden toch echt wel wat water nodig. Als tegenprestatie zal ik je oren verwennen de komende minuten met Gypsy Woman van Crystal Waters. Maar nu eerst Renee en Angela. And I'll be good.

Het was Crystal Waters die het nummer heeft geschreven. Het was eigenlijk bedoeld voor een andere zangeres, Ultra Nate. Maar het gebeurt wel vaker dat de maker van het nummer het zelf inzingt als demo, zodat helemaal duidelijk is wat hij precies bedoelt. Maar de platenfirma was niet alleen enthousiast over dat nummer, maar ook over de stem. En zo kwam het dus dat ze onverwacht ook in de studio kwam te staan. Het ging erg vlot voor die Gypsy Woman van Crystal Waters. The Weeknd is tegenwoordig net iets meer filmster dan muzikant. Zo speelt hij de hoofdrol in Hurry Up Tomorrow. Daarin speelt hij trouwens een slapeloze muzikant. Je kan die film bekijken op VTM Go. Maar we draaien hem zo meteen ook met In Your Eyes. Eerst gaan we een beetje afremmen met Billy Ocean. Ja, die staat vooral bekend voor vrolijke, dansbare dingen. Maar in 1986 maakte hij dit mooie, breekbare nummer. En vandaar dat hij onze Quiet Storm is deze week. Billy Ocean dus. And there'll be sad songs to make you cry. Sometimes.

0: Kerst. Wat doe jij om te ontsnappen aan de Rat Race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Josje Huisman.
2: De geur van koffie en het geluid van de bonenmaler is voor mij thuis. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van. Met een dikke klont boter erin.
1: Boter in koffie?
2: Ja.
3: Viva La Vida met Anne van Elzen en Josje Huisman.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen zieke herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

De inspiratie voor dit nummer kwam er dankzij Studio 54. Dat was een grote nachtclub in New York en die begonnen met Ladies' Nights. En Robert van Cool & Gang dacht, daar moeten we toch wel iets mee doen. Want als dit een trend wordt, dan moeten we ervoor zorgen dat ons nummer daar gedraaid wordt. Een slimme zakenman toch wel, want die strategie werkte inderdaad. Het werd een grote hit. We hadden daarnet ook al die leuke meezingen van Crystal Waters. Ladadie, ladada. Zometeen mag je de beste oe-oe bovenhalen, want we gaan Michael Zeger Band draaien. En Let's All Chant uit 1978. Eerst deze single, die zijn basis in dezelfde de periode heeft gevonden. My Forbidden Lover van Chick, dat was de basis voor deze Alcazar en Sexual Guarantee.

Dit was de eerste hit van Sherelle. En ze was meteen gelanceerd in de dance scene. Al heeft Robert Palmer dit nummer ook nog wel een beetje gekaapt. Heeft er ook een versie van gemaakt. Maar die van Sherelle heeft toch nog net iets meer groove, vind ik. I didn't mean to turn you on. Het was gisteren dag van de arbeid. Ik heb een heel toepasselijk nummer om dat nog eens in de verf te zetten. She Works Hard for the Money van Donna Summer. Eerst onze helm op, want deze Franse robots mogen nu. Ze stonden 25 jaar geleden wekenlang op nummer 1 in onze top 40. Daft Punk en One More Time.

De broertjes Tavares in Saturday Night Fever. En die hadden toch wel een speciale opdracht voor de detective. Hij moest de liefde opsporen. Who done it? En Donna Summer daarvoor, de inspiratie kreeg zij toen ze tijdens een optreden bij de toiletdame langs ging. Ja, die lag gewoon te slapen met haar hoofd op dat bord met centjes. Ze begon met haar te praten en bleek dat ze 3 jobs tegelijkertijd moest doen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dus dat was de inspiratie voor. She works hard for the money, dat kan je dus wel zeggen. Als je nog geen tickets hebt voor Olivia Dean volgende week vrijdag in Vorst, moet je geen moeite meer doen. Helaas, helemaal uitverkocht. Het gaat dan ook bijzonder snel voor haar. Erg veel fans bijgekregen de jongste tijd. En deze single zal daar zeker mee voor gezorgd hebben. Man.

In het midden van de 80s had Rick James, die we kennen van Super Freak, hè, blijkbaar wat inspiratie te veel. Hij schreef het ene nummer na het andere, maar kon ze niet allemaal zelf inzingen. En dus dacht hij, ik maak nog een tweede groep waar ik die nummers dan voor kan gebruiken. En zo ontstonden dus de Mary Jane Girls met een van die nummers van hem, van Rick James, In My House. We gaan naar de update van 9 uur en dat doen we met een echte hip-hop classic uit de 90s van Lunas, I Got Five On It.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goeie avond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Brall. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens een training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Merlier en de voorzitter van de wielerbond, Tom van Damme. Brall werd 21. Sport. De Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornado's plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK Atletiek vindt volgend jaar plaats in Peking. De Brit Lando Norris heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Norris reed van begin tot einde aan de leiding. Hij haalde het voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri en de Monegask Charles Leclerc. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. En in play-off 2 van ons voetbal is Westerlo blijven steken op een gelijkspel tegen OH Leuven. Het werd 3-3. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu voorlopig evenveel punten als leider Genk. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.
0: Dit is Joe.
2: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Als iemand ooit gezegd zou hebben, laat ons de sound van Genesis eens combineren met die van Earth, Wind & Fire. Dat zou toch wel een rare suggestie geweest zijn. Maar kijk, het werkte gigantisch goed tussen die twee Phils. Enfin, Phil en Philip. Ze stonden in de top 10 in meer dan 20 landen met Easy Lover uit het midden van de 80's. Fijne zaterdag. Dit is Saturday Night Fever. Nog een uurtje. En dan is het aan Joe Party. Want die dansbare hits, dat blijft hier allemaal doorgaan bij Joe tot middernacht zelfs. En een van de grote namen uit de 90's is er zometeen. Snap, Rhythm is a Dancer. Die mogen na onze landgenoot Stromae en

Als je die legendarische gitaar van Nile Rodgers eens in het echt wil zien... En de man zelf ook natuurlijk. Moet je niet zo ver gaan en ook niet zo lang meer wachten. 28 juni. Schrijf dat in je agenda. De locatie is het Jubelpark in Brussel. Het is het 4th of July feestje van de Amerikaanse ambassade. En Chick zal daar dus ook zijn. Wellicht ook met het nummer dat we daarnet hebben gedraaid, denk ik dan. You are beautiful. David Guetta mag zo meteen. Eerst gaan we naar 77. De man die toen elke paar maanden met een nieuw nummer de dansvloer liet vollopen, was Harry Wayne Casey. En dat laatste stukje van zijn naam zal misschien al een belletje doen rinkelen. Het is inderdaad het opperhoofd van deze Casey en de Sunshine Band.

nog een keer met je vrienden op reis. Zoals vroeger. Paragliden met de bomma in Spanje, terwijl de hele familie toekijkt. Of eindelijk die groepsreis, waar de WhatsApp al jaren over ontploft. Het leek onmogelijk, maar nu zijn er de kok en de koning. Stel een gezelschap van 6 samen en stuur je ultieme reisdroom door via jo.be. Luister volgende week naar De Kok en de Koning. En wie weet vertrek jij binnenkort op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Volgende week bij De Kok en de Koning. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

volgende. Alice, I Want You Just For Me. Eerst onze maxi van deze week. En dat is echt een nummer waarin elk onderdeel van de originele single is uitgerokken tot in het oneindige. Zo kan je alles goed herkennen. Maar wel goed gedaan hoor. Extended mix van Too Funky van George Michael. Would you like me to

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfum cadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Dit is Joe.

Dit nummer was uit het leven gegrepen, kunnen we zeggen. Ja, Wild Cherry gaf regelmatig een rockconcert. Het was eigenlijk een rockgroep. Tot er iemand in het publiek riep: play that funky music, white boy. En toen dachten ze, misschien moeten we dat inderdaad eens proberen. Alles gewoon over een andere boeg gooien. Ze gebruikten ook die uitspraak van de man als basis voor het nummer. En het werd een enorm succes. Dus hij had inderdaad gelijk. Play that funky music van Wild Cherry. We gaan folk draaien zo meteen. Daar heb ik het niet over het nummer van Madonna. Nee, het gaat over de band folk. Die komen uit Canada. Chantal en Angela. Hun bekendste is Dancing the Night Away. Eerst naar net na de eeuwwisseling. Er was toen één dame die met heel veel aandacht ging lopen. Ja, ze werd wel eens de nieuwe Queen of Pop genoemd op dat moment. Beyoncé en Crazy in Love.

Zij hebben slechts één echte hit gehad, maar die heeft wel maandenlang voor een volle dansvloer gezorgd. En als jij ermee opstond, dan zal dat in 1981 geweest zijn. En meer dan waarschijnlijk in de zomer van dat jaar, want toen stonden ze een paar weken in de top 5. De Canadese Vogue en Dancing the Night Away. Het zou de slogan van onze Joe Party gewoon kunnen zijn. Die is er straks na het nieuws van 9 en die zorgt inderdaad voor de Party Classics tot het zondag is geworden. Maar ik heb er zelf ook nog een paar. Een echte topper zometeen. Eén die in de 90s erg populair werd gemaakt, maar we draaien de originele nog eens van Levert. Casanova. Eerst nog eens terugblikken naar die 70s top 1000 van onze vriendjes van Joe Gold. Deze groep stond 8 keer in die lijst. Daddy Cool kreeg de meeste stemmen van jullie, die stond in de top 100. Maar dan was er deze en die is er net buiten gevallen. Nummer 131 was voor Rasputin.

Deze Levert had een link met die OJ's. Het waren namelijk twee zonen van Eddie Levert, de oprichter van die OJ's. Gerald en Sean, zo heette ze. En de groepsnaam lag natuurlijk voor de hand. Hè. Gewoon de familienaam gebruikt, Levert dus, en Casanova. Het feestje gaat hier straks gewoon verder. Na het nieuws van 9 is er de Joe Party met Delight bijvoorbeeld. Grooves in the Heart, The Whispers, It's a Love Thing. En een van onze hofleveranciers, Quincy Jones, zal je horen met de stem van Chas Jenkel weliswaar op I Know Corrida. Als dat allemaal goed in de oren klinkt, dan weet je wat je moet doen. Heel eenvoudig, gewoon blijven luisteren. Ik wens je een fijn weekend en geniet van deze Dua Lipa en Houdini.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Bulterig walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen. Maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Halters.
2: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker meebeweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.
1: Bultrug walvis Timmy zat in totaal zo'n 40 dagen vast in de Oostzee. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder vandaag 3-3 gelijk tegen OH Leuven. En de Brit Lando Norris heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Norris reed van begin tot einde aan de leiding. Hij haalde het voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri en de Monegasque Charles Leclerc. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het wel droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. De volgende week minder buien, maar wel frisser.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Bulterig walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen. Maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Halters.
2: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker meebeweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.
1: Bulterigwalvis Timmy zat in totaal zo'n 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. De man kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn 3 journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak, waardoor zo'n 10 mensen ten val kwamen. Niemand verkeerde in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder vandaag 3-3 gelijk tegen OH Leuven. Je hoort Westerlo-trainer Issam Charai.
3: Een wedstrijd met 2 gezichten. Ik denk dat dat heel duidelijk was. We beginnen niet goed. En je hebt een tegenstander met Leuven die gemotiveerd is. En ik heb een fantastische reactie gezien van de spelers. Tweede helft, een vol engagement.
1: OHL staat laatste, Charleroi is gedeeld derde. En in 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion playoffs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en ook frisser.
0: Dit is Joe.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Dit is Joe.
3: Joe Party.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestund tegen leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. STVV kwam in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd toch nog gelijk maakte. Maar STVV kreeg in de slotminuut nog een penalty, waarna Cotto het winnende doelpunt scoorde. Union speelde ook meer dan 75 minuten met 10 na een rode kaart. Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge morgen nog tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion playoffs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust de 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Tender. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. De man kocht babyvoeding, deed de rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestund tegen leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. STVV kwam in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd toch nog gelijk maakte. Maar STVV kreeg in de slotminuut nog een penalty, waarna Goto het winnende doelpunt scoorde. Union speelde ook meer dan 75 minuten met 10 na een rode kaart. Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge morgen nog tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion playoffs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust de 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Tender. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. De man kocht babyvoeding, deed de rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.